0: Extra FM. Dit is Extra FM Costa Blanca. Te ontvangen op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabia. De TuneIn Radio Portals en online via extrafm.es.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een geweldsincident in Eindhoven zijn afgelopen avond 2 personen neergestoken. Een van die slachtoffers is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het incident vond plaats in de wijk Het Hol. Over de identiteit van de slachtoffers en de aanleiding is nog niets bekend. Getuigen melden dat er ook geschoten is, wat de politie nu onderzoekt. Meerdere verdachten sloegen na de steekpartij op de vlucht in een onbekend aantal auto's. 5 personen zijn op de A58 opgepakt. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de wooncrisis. Aanleiding is de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw die al 70 jaar in haar woning zit, maar de huur niet meer kon betalen na een enorme prijsverhoging. Woensdag werd een rolstoelgebonden vrouw op een brancard haar huis uitgehaald, wat tot een golf van woede in Spanje heeft geleid. Demonstranten eisen nu strengere wetten tegen de explosief stijgende woonlasten en het per direct stopzetten van uithuiszettingen. Het aantal Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR steken nu zo'n 400 mensen per dag de grens over om te ontsnappen aan geweld en hevige droogte. Maar de opvangomstandigheden in Tjaad zijn nijpend door een gebrek aan drinkwater en onderdak. Wereldwijd zijn er nu al meer dan 11 miljoen Soedanezen op de vlucht. En Frankrijk stelt voor het derde jaar op rij 50.000 elektrische auto's beschikbaar via een voordelig leaseplan voor lage inkomens. Voor 140 tot 200 euro per maand kunnen forensen een elektrische wagen huren, wat veel animo oplevert nu de olieprijzen fors stijgen. Nederlandse experts kijken met interesse naar de maatregel om elektrisch rijden toegankelijker te maken. Wel waarschuwen economen ervoor dat het huidige tempo nog lang niet toereikend is voor een volledige energietransitie. Het weer, het blijft vannacht droog bij 8 tot 13 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws. Voel je goed met een

0: Extra FM. Dit is Extra FM Costa Blanca. Te ontvangen op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabia. De TuneIn Radio Portals en online via extrafm.es.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een geweldsincident in Eindhoven zijn afgelopen avond 2 personen neergestoken. Een van die slachtoffers is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het incident vond plaats in de wijk Het Hol. Over de identiteit van de slachtoffers en de aanleiding is nog niets bekend. Getuigen melden dat er ook geschoten is, wat de politie nu onderzoekt. Meerdere verdachten sloegen na de steekpartij op de vlucht in een onbekend aantal auto's. 5 personen zijn op de A58 opgepakt. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de wooncrisis. Aanleiding is de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw die al 70 jaar in haar woning zit, maar de huur niet meer kon betalen na een enorme prijsverhoging. Woensdag werd een rolstoelgebonden vrouw op een brancard haar huis uitgehaald, wat tot een golf van woede in Spanje heeft geleid. Demonstranten eisen nu strengere wetten tegen de explosief stijgende woonlasten en het per direct stopzetten van uithuiszettingen. Het aantal Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR steken nu zo'n 400 mensen per dag de grens over om te ontsnappen aan geweld en hevige droogte. Maar de opvangomstandigheden in Tjaad zijn nijpend door een gebrek aan drinkwater en onderdak. Wereldwijd zijn er nu al meer dan 11 miljoen Soedanezen op de vlucht. En Frankrijk stelt voor het derde jaar op rij 50.000 elektrische auto's beschikbaar via een voordelig leaseplan voor lage inkomens. Voor 140 tot 200 euro per maand kunnen forensen een elektrische wagen huren, wat veel animo oplevert nu de olieprijzen fors stijgen. Nederlandse experts kijken met interesse naar de maatregel om elektrisch rijden toegankelijker te maken. Wel waarschuwen economen ervoor dat het huidige tempo nog lang niet toereikend is voor een volledige energietransitie. Het weer, het blijft vannacht droog bij 8 tot 13 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws. Voel je goed met een

0: Extra FM. Dit is Extra FM Costa Blanca. Te ontvangen op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabia. De TuneIn Radio Portals en online via extrafm.es.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een geweldsincident in Eindhoven zijn afgelopen avond 2 personen neergestoken. Een van die slachtoffers is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het incident vond plaats in de wijk Het Hol. Over de identiteit van de slachtoffers en de aanleiding is nog niets bekend. Getuigen melden dat er ook geschoten is, wat de politie nu onderzoekt. Meerdere verdachten sloegen na de steekpartij op de vlucht in een onbekend aantal auto's. 5 personen zijn op de A58 opgepakt. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de wooncrisis. Aanleiding is de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw die al 70 jaar in haar woning zit, maar de huur niet meer kon betalen na een enorme prijsverhoging. Woensdag werd een rolstoelgebonden vrouw op een brancard haar huis uitgehaald, wat tot een golf van woede in Spanje heeft geleid. Demonstranten eisen nu strengere wetten tegen de explosief stijgende woonlasten en het per direct stopzetten van uithuiszettingen. Het aantal Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR steken nu zo'n 400 mensen per dag de grens over om te ontsnappen aan geweld en hevige droogte. Maar de opvangomstandigheden in Tjaad zijn nijpend door een gebrek aan drinkwater en onderdak. Wereldwijd zijn er nu al meer dan 11 miljoen Soedanezen op de vlucht. En Frankrijk stelt voor het derde jaar op rij 50.000 elektrische auto's beschikbaar via een voordelig leaseplan voor lage inkomens. Voor 140 tot 200 euro per maand kunnen forensen een elektrische wagen huren, wat veel animo oplevert nu de olieprijzen fors stijgen. Nederlandse experts kijken met interesse naar de maatregel om elektrisch rijden toegankelijker te maken. Wel waarschuwen economen ervoor dat het huidige tempo nog lang niet toereikend is voor een volledige energietransitie. Het weer, het blijft vannacht droog bij 8 tot 13 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws. Voel je goed met een

0: Extra FM. Dit is Extra FM Costa Blanca. Te ontvangen op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabia. De TuneIn Radio Portals en online via extrafm.es.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem is weer open voor verkeer, een dag eerder dan gepland. De brug was sinds donderdag dicht en zou eigenlijk pas morgenochtend vrijgegeven worden. Rijkswaterstaat heeft het wegdek vervangen door een dunnere asfaltlaag die de brug zo'n 400 ton lichter maakt. Zo blijft de constructie veilig totdat een nieuwbouw naast de huidige brug klaar is. De maximumsnelheid is vanaf vandaag 70 km per uur. Vrachtwagens en touringcars moeten nog altijd omrijden.

In Canada zijn bij een helikopterongeluk 4 doden gevallen. Het toestel stortte korte tijd na het opstijgen neer bij een stadje in de buurt van Montreal. Het ongeval gebeurde rond 2:30 zaterdagmiddag plaatselijke tijd. Toen de reddingsdiensten ter plekke kwamen, stond de helikopter al in brand en de inzittenden waren al overleden. Het identificeren van de slachtoffers kan volgens de politie enkele dagen duren. Bij een buurtbarbecue in het Groningse De Wilp is gisteravond een aantal mensen gewond geraakt door een felle steekvlam. Volgens omstanders liepen 8 buurtbewoners brandwonden op toen er vermoedelijk iets op het vuur werd gegooid. 2 slachtoffers zijn met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden zijn in nabijgelegen woningen opgevangen. De politie heeft een jerrycan in beslag genomen. 4 Italiaanse NAVO-soldaten zijn gewond geraakt door eigen vuur tijdens een oefening in Letland. Op het grote militaire terrein Camp Adasi werd vrijdag een Italiaans voertuig per ongeluk onder vuur genomen. 1 van de militairen raakte zwaar gewond, maar er is niemand in levensgevaar. Er wordt onderzocht hoe er tijdens een schietoefening echte kogels konden worden gebruikt. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover het radionieuws.

0: Extra FM.
1: Het Extra FM nieuws wordt u aangeboden door Bobcats Verzekeringen in Altea. Uw verzekeringsmakelaar aan de Costa Blanca.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Door noodweer in New York is gisteravond een dode gevallen en zijn vier andere mensen gewond geraakt door omvallende bomen. Er trekt een zeer zware storm over het noordoosten van de VS. Tienduizenden mensen hebben geen elektriciteit meer en evenementen zoals het concert van Ed Sheeran bij Boston zijn afgelast. Ook zijn duizenden vluchten geannuleerd of vertraagd. De storm bereikt vanochtend zijn hoogtepunt. De open dagen van de AZC's in Nederland hebben gisteren in totaal 23.000 bezoekers getrokken. Dat maakte het COA bekend. Vorig jaar lag het bezoekersaantal een stuk lager met zo'n 16.000 belangstellenden. Het evenement wordt elk jaar georganiseerd tijdens Burendag om te laten zien hoe het er in de instellingen aan toe

gaat. Het nieuwe AZC in het Brabantse Nuenen was een van de meest druk bezochte locaties met meer dan 900 nieuwsgierige buurtbewoners. De Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem is weer open voor verkeer, een dag eerder dan gepland. De brug was sinds donderdag dicht en zou eigenlijk pas morgenochtend vrijgegeven worden. Rijkswaterstaat heeft het wegdek vervangen door een dunnere asfaltlaag. De maximumsnelheid is vanaf vandaag 70 km per uur. Vrachtwagens en touringcars moeten nog altijd omrijden. In Canada zijn bij een helikopterongeluk 4 doden gevallen. Het toestel stortte korte tijd na het opstijgen neer bij een stadje in de buurt van Montreal. Het ongeval gebeurde rond 2:30 zaterdagmiddag plaatselijke tijd. Toen de reddingsdiensten ter plekke kwamen, stond de helikopter al in brand. Het identificeren van de slachtoffers kan volgens de politie enkele dagen duren. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover het radionieuws.

0: Extra FM.
1: Het Extra FM nieuws wordt u aangeboden door Bobcats Verzekeringen in Altea. Uw verzekeringsmakelaar aan de Costa Blanca.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In Noord-Ierland wordt vandaag voor het eerst sinds 1998 weer een zogenaamde Oranje Mars gehouden. Een protestantse optocht die vroeger vaak uitliep op rellen en daarom verboden was. Een verbod werd vannacht in hoger beroep ongedaan gemaakt. Er wordt gevreesd voor confrontaties met tegenstanders. Katholieken en nationalisten vinden de massen provocerend en een bedreiging voor de eenheid van het land. Ook een bericht van premier Jette over Kitty Kotti lijkt met behulp van ChatGPT geschreven te zijn. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Het Nationaal Instituut Slavernijverleden stelt dat het schrijven met kunstmatige intelligentie het vertrouwen in de overheid ondermijnt. Eerder bleek dat het team van de premier honderden berichten op de sociale media met AI schrijft, zoals over een bezoek aan kamp Westerbork. Jette stelt dat hij de berichten wel zelf controleert. Door noodweer in New York is gisteravond een dode gevallen en zijn vier andere mensen gewond geraakt door omvallende bomen. Er trekt een zeer zware storm over het noordoosten van de VS. Tienduizenden mensen hebben geen elektriciteit meer en evenementen zoals het concert van Ed Sheeran bij Boston zijn afgelast. De storm bereikt vanochtend zijn hoogtepunt. De open dagen van de AZC's in Nederland hebben gisteren in totaal 23.000 bezoekers getrokken. Dat maakte het COA bekend. Het evenement wordt elk jaar georganiseerd tijdens Burendag om te laten zien hoe het er in de instellingen aan toe gaat. Het nieuwe AZC in het Brabantse Nuenen was een van de meest drukbezochte locaties met meer dan 900 nieuwsgierige buurtbewoners. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover het radionieuws.
3: At Varicat Implantology, we've specialized exclusively in dental implants for over 25 years, helping thousands of patients regain their smile with fixed teeth in just 24 hours. Your first consultation, including a personalized diagnosis and 3D CT scan, is completely free. As an Extra FM listener, you'll also receive an exclusive 10% discount. Just mention Extra FM when booking. Visit Varicat Implantology in Benidorm or book online at VaricatImplantologia.com or call 900-909-159.
4: HCB, uw nummer 1 ziekenhuis aan de Costa Blanca. Een uitgebreid team toegewijd aan de Nederlandse en Belgische patiënten, inclusief een aantal Nederlandse artsen. We hebben een contract met de meeste grote Nederlandse zorgverzekeraars, waardoor u recht heeft op 100% dekking volgens het Nederlandse facturatiesysteem. Maak kennis met onze ziekenhuizen en medische centra in Benidorm, Denia, Calpe, Albier en Moraira. Voor informatie, ambulance en eerste hulp, bel Astrid ten Zeldam op 639-312-615.
5: Een keuken koop je niet iedere dag. Ontdek ATM Cocina's IMAS in La Nucía. Kwaliteitskeukens van Hecker. Volledig op maat, alle soorten werkbladen en apparatuur van vrijwel alle bekende merken. En IMAS, ook voor de rest van uw interieur, denken we graag met u mee. Van ontwerp tot

friet en heerlijke snacks? Dan is Bon Patata NL Bier het adres voor vers gebakken friet. Met een ruim assortiment aan heerlijke snacks en lekkere sauzen. Bezoek Bon Patata in Albier. Naast Skyler Satellite en tegenover McDonald's. Volg Bon Patata Albier op Instagram. Voel je goed met een nummer.

0: Houdt u ook zo van Indonesisch eten, net als vele anderen? Kom dan lekker genieten van een topmaaltijd bij Restaurant Indonesia in Albier. Binnen of op het overdekte terras. Overheerlijke gerechten uit de traditionele Indonesische keuken die met liefde, kennis en passie gemaakt worden met verse ingrediënten. Afhalen is ook mogelijk. Heeft u wat te vieren? Informeer ook naar de cateringservice. Restaurant Indonesia in Albier. Op de Calle Andromeda nummer 18. En op Facebook. Wij wensen u alvast smakelijk eten. Oftewel, Slamat Makan.
1: Stinkt het dat meneer Goegoegoe Aquazender alles voor uw zwembad vinden?
2: Ja, wasserafbereidingsgeräten, wärmepumpen, abdekkingen, chloorfilter, poolreiniger en sogar reparatuur bieden ze aan. Hier vindt man einfach alles. Außerdem hebben ze een unglaublich umfangreichen Wellnessbereich. Goegoegoe Aquazender is das vertrouwenswürdigste Unternehmen, wenn sie einen neuen Spa-Bereich oder eine neue Sauna suchen. Ein eigener technischer Service und ein kostenlosen Transport für fast alle Produkte in Raum Costa Blanca. Besuchen Sie das Goegoegoe Aquazender in Poligono, Industriegebiet La Pedrera in Benissa und auf goegoegoeaquazender.com.
3: Experience the magic. The Swarovski and Pandora world of wonder and romance. Discover the amazing Swarovski and Pandora stores. Explore the latest collections of Swarovski jewelry, watches, and Pandora charms. Naturally brilliant, featuring pieces of impeccable craftsmanship. Visit the stunning Swarovski and Pandora store at Centro Comercial La Marina in Finistrat, as well as the new Swarovski Wonderlux boutique on Calle Gambo in Benidorm.
4: Erwähnen Sie in unserem Geschäft, dass Sie Extra FM hören und erhalten Sie 5% Rabatt auf alle unsere Produkte bei Jujuju Aquacenter Benissa.
5: Drie restaurants, één dak, eindeloos genieten. Ontdek Grizzly's World in Moraida. Laat je verrassen door verfijnde sushi en verse sashimi. Proef de vurige smaken van Mexico. Of geniet van de geliefde klassiekers van Grizzly's. Van een ontspannen lunch en sfeervol diner tot een gezellige borrel. Bij Grizzly's World beleef je elke keer weer iets bijzonders. Bezoek grizzliesworld.com. Grizzly's World in Moraida. Drie restaurants, één bestemming. Eindeloos genieten.
6: Het Extra FM Nieuws wordt u aangeboden door Bobcats Verzekeringen in Altea. Uw verzekeringsmakelaar aan de Costa Blanca.
7: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het Amerikaanse bedrijf OpenAI heeft de ontwikkeling van de nieuwste modellen voor kunstmatige intelligentie voorlopig opgeschort. Dit na incidenten de afgelopen maanden waarbij de modellen andere websites probeerden aan te vallen, websites van overheden gingen doorzoeken en recent nog foto's van gebruikers van ChatGPT verspreiden. OpenAI wil de veiligheid van het model verbeteren voordat er nieuwe testen worden gedaan. De Europese Commissie trekt meer dan 700 miljoen euro uit voor noodhulp en de opvang van vluchtelingen in Afrika en crisisgebieden elders in de wereld. Dat maakt de commissievoorzitter von der Leyen bekend bij de VN-top in New York. Ruim de helft van het extra geld gaat naar Afrika. Ook wordt geld vrijgemaakt voor noodhulp in de Palestijnse gebieden, Libanon en Oekraïne. En er gaat financiële hulp naar de gezondheidszorg in Ethiopië en de Democratische Republiek Congo. In Noord-Ierland wordt vandaag voor het eerst sinds 1998 weer een zogenaamde Oranje Mars gehouden. Een protestantse optocht die vroeger vaak uitliep op rellen en daarom verboden was. Een verbod werd vannacht in hoger beroep ongedaan gemaakt. Er wordt gevreesd voor confrontaties met tegenstanders. Ook een bericht van premier Jette over Kitty Kotti lijkt met behulp van ChatGPT geschreven te zijn. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Het Nationaal Instituut Slavernijverleden stelt dat het schrijven met kunstmatige intelligentie het vertrouwen in de overheid ondermijnt. Eerder bleek dat het team van de premier honderden berichten op de sociale media met AI schrijft, zoals over een bezoek aan kamp Westerbork. Jette stelt dat hij de berichten wel zelf controleert. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover het radionieuws.
8: Imagine having a private chef cook just for you. Bring the magic of Ristorante El Chato to your home or any venue of your choice. Enjoy an exclusive menu prepared and served by your private chef. Perfect for intimate dinners or special celebrations. El Chato, a Michelin star experience in your own home. For availability, please call 673-399-153 or visit elchatosingularevents.com.
9: Discover a new approach to dental care at Albeer Dental Studio. With cutting-edge technology, a comfortable atmosphere, and quick professional service, we make sure your experience is nothing but smooth. Fewer appointments and treatments in just one day. Enjoy the comfort of a clinic built around your well-being. Find us at Avenida del Albeer 82, 1A, or connect with us on Facebook, Albeer Dental Studio, where your smile comes first.
10: Step into a world of passion, flavor, and tradition. Pepe Mendoza, Casa Agricola, crowned the most sustainable winery in Spain and top-rated by Peñin and Robert Parker, where every glass tells a story and the Mediterranean sun kisses the vines. Just around the corner from you. Book your visit now at casaagricola.es. We'll be delighted to craft your perfect wine experience.
11: Vier Oudejaarsavond in spectaculaire stijl bij Benidorm Palace. Geniet van onze spectaculaire show Trivium, een exclusief gala-diner, live entertainment en een onvergetelijke feestelijke sfeer. Om middernacht vieren we samen met de traditionele geluksdruiven. Daarna gaat het feest verder met een open bar, muziek, dans en twee live orkesten. Reserveer je tickets aan de kassa of via benidormpalace.com. Verwelkom 2027 in stijl.
12: Skylar Satellite. Al meer dan 10 jaar een begrip aan de Costa Blanca. Bij Skylar Satellite kan u zo binnenwandelen. Rafi en Andy staan u meteen te woord en helpen u graag met alle informatie en problemen met satellietsystemen, televisie, audio en computer. Wij bieden ook servers voor alle draaibare satellietsystemen. Skylar Satellite. Officieel dealer van Kanaal Digitaal en TV Vlaanderen. Skylar Satellite. Schuin tegenover McDonald's in Albier.
13: Sometimes you just need a little extra space. For your belongings, your plans, or your next step. At Mejor Box Self-Storage Benissa, you can quickly and easily arrange a storage unit that adapts to your needs. Affordable, secure, and reliable. With brand new units, Mejor Box Self-Storage Benissa offers the space you need. For more information, visit selfstoragecostablanca.es.
14: Op zoek naar topmerken tegen onverslaanbare prijzen? Bij Freetime La Nucía profiteer je van kortingen tot wel 50% op een uitgebreid assortiment seizoensproducten. Ontdek merken zoals de North Face, Levi's, New Balance, Hoka en Skechers. Casual mode, sportkleding, designertassen en kinderschoenen voor alle leeftijden. Van baby tot junior. Bezoek onze winkel van 1000 vierkante meter in Centro Comercial Ricardo aan de Avenida Sorolla in La Nucía. Naast Aldi en op slechts 8 minuten van het centrum van Benidorm. Freetime La Nucía. De beste merken, nu met aantrekkelijke kortingen.
15: Voel je goed met een

0: Mom, I'm bored. Can we do something fun?
1: How about we go to space?
0: Right now?
1: Yes! Our journey starts at Another World Calpe.
2: Make ordinary time unforgettable at Another World VR Arena in Calpe. Laugh together, scream together, fight zombies together, family adventures, birthday parties, nights out with friends, and team building experiences. Another World Calpe. The best memories are the ones you share.
3: Inbraak. Ziekenhuisopname. Autodiefstal.
4: Het klinkt allemaal een stuk minder dreigend als u volledig verzekerd bent. Met Annemieke Rood van MCS Verzekeringen. Die heeft een complete Nederlandstalige staf en kan u dus zonder enige onduidelijkheid verder helpen. Onze directe lijnen met alle grote verzekeraars zorgen voor een up-to-date prijsvergelijking. U betaalt dus altijd het beste tarief.
5: Check onze website en vraag gelijk een offerte aan op www.mcsverzekeringen.com.
6: Ondernemers opgelet. Dinerclub Spanje. Maandelijks dineren en netwerken in de beste restaurants van de Costa Blanca. Samen met andere Nederlandstalige ondernemers en beslissingmakers in een prettige ambiance op een ongedwongen wijze informatie uitwisselen, dineren, je netwerk vergroten en elkaar versterken. Informatie via de site dinerclubspanje.nl. Contact via mailadres info@dinerclubspanje.nl. Dinerclubspanje.nl. Voor ondernemers aan de Costa Blanca.
7: Een Nederlands team, die vindt u in het HCB. Groep HCB Hospitalis biedt een Nederlandstalig team aan in haar polyklinieken en ziekenhuizen. En niemand zorgt beter voor u dan HCB. Maak kennis met onze specialisten. Dr. Longen, Dr. Pasker, Dr. Van der Haven, Dr. Veugels en Dr. Valks. Het team die uw zorg medisch en administratief snel en soepel laat verlopen. Meer informatie? Stuur ons een e-mail. U wordt altijd in het Nederlands geholpen. Informatie@klinicabenidorm.com.
6: Dinerclubspanje.nl. Voor ondernemers aan de Costa Blanca.
8: Zin in een lekker frietje met? Of een ouderwets smakelijke vleeskroket of frikandel speciaal? Of misschien je favoriete frisdrank uit Nederland? Kom gezellig langs bij Snackbar Albier aan de Avenida del Albier 7. In de Hoofdstraat, naast de Beach Lounge en de Moonlight. Altijd vers bereid, smaakvol en om van te genieten. Dagelijks geopend, behalve op maandag. Snackbar Albier. Tot snel.
9: Op zoek naar een gezellige plek in Altea? Kom naar Cafeteria Altea Mar aan de Calle Sardinal 4, naast Bobcats Verzekeringen. Geniet van heerlijke broodjes, smaakvolle tapas, sappige hamburgers en een frisse Estrella Galicia van de tap. En mis geen enkele voetbalwedstrijd op onze grote tv-schermen. Geopend van dinsdag tot en met zondag vanaf 3 uur. Cafeteria Altea Mar. De plek om samen te genieten.
10: Is jouw auto klaar voor een echte showroomwaardige glans? Bezoek Washmundo, de eerste 30 meter lange carwash aan de Costa Blanca. Geniet van een snelle wasbeurt met krachtige voorreiniging, met behulpzame en ervaren autowassers, streeploos naspoelen en een perfecte droging. Allemaal in slechts enkele minuten, zonder afspraken. Washmundo is elke dag geopend, van 9 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds. Achter de Leroy Merlin, naast Conforama in Finestrat. Washmundo carwash.com. Schoon, snel en milieuvriendelijk en overdekte stofzuigplekken. Kom vandaag nog langs.
11: At Veracat Implantology, we've specialized exclusively in dental implants for over 25 years, helping thousands of patients regain their smile with fixed teeth in just 24 hours. Your first consultation, including a personalized diagnosis and 3D CT scan, is completely free. As an extra FM listener, you'll also receive an exclusive 10% discount. Just mention Extra FM when booking. Visit Veracat Implantology in Benidorm or book online at VeracatImplantologia.com or call 900-909-159.
12: Slecht signaal? Internet te langzaam? Geen zin in gedoe? Ga dan naar Sat4U. Voor satelliet tv, internet en nog veel meer. Sat4U in La Nucia. Schuin tegenover de BP, afslag Now Espai op rotonde nummer 3. Haal het beste tv- en internetsignaal nu in huis. Voor meer informatie bezoek satlanucia.com.
13: Welcome to Zenia Sound Healing, where you can feel, heal and release. Located in Alvas del P, Arabi Plaza, we invite you to hit pause. Breathe deep and reconnect with yourself. After studying in Nepal, We will let you experience the powerful energy of Tibetan bowls and gongs and return to calm with modern mindfulness and guided meditation. An experience you won't forget. A moment of peace just for you. Book your session today at zenyasoundhealing.com. Let's reset your energy.
14: The Extra FM News is brought to you by washmundo-carwash.com, the only luxurious 30-meter car wash on the Costa Blanca.
15: This is a gathering on the Garvaki Road ahead of an Orange Order march, which will proceed down the contentious route for the first time in almost 30 years. A last-minute legal challenge overturned an injunction banning the parade from the largely nationalist area, but only 35 members of the Orange Order will now be permitted along the route. First Minister Michelle O'Neill has been speaking to demonstrators.
16: Stay strong, but to do so together. The advice is there to guide everybody and to keep everybody right. So please follow what you're being asked to do. You'll also see people in high-vis vests. They are people who are human rights advisors. They are people with legal experience who are here to document everything that's happening in this community.
15: The Prime Minister's announced a new scheme for first-time buyers to help them get on the housing ladder. Under the plans, people would need just a 2.5% deposit. An NHS trust says that 10 people are being investigated after 3-year-old Noah Wood's medical records were accessed without authorisation. East Sussex and North Essex Foundation Trust say all have been removed from active duty or suspended. Donald Trump's rejected an Iranian proposal to reopen the Strait of Hormuz to commercial shipping within a week. The US president says the deal is unacceptable. Prince Harry says the decision to return his family to the UK was made for lots of reasons and that he's happy to be home.
17: It's been great. It's been great to be back on British soil. The kids are happy in school and it gives me a chance to be able to really focus on Invictus and the Birmingham in the games July next year.
15: The Duke of Sussex made the comments to Canadian network CTV. He and Meghan returned to Britain a month ago after living in America for 6 years. And a Harry Kane penalty hit the bar in England's 3-2 defeat to Spain in the Nations League last night. Scotland began their campaign with a goalless draw away to Slovenia in their first game under new manager Sebastian Pognoli. The Republic of Ireland's controversial match against Israel goes ahead in Hungary later, but goalkeeper Gavin Bazunu has pulled out in protest. That's the latest. I'm Jenny Barsby.

0: Omdat uw gezondheid niet kan wachten, staan we bij de spoedeisende hulpdienst van het ziekenhuis Hospital Quirón Salud Torrevieja 24 uur per dag, 365 dagen per jaar voor u klaar. Ons team van prestigieuze professionals en de nieuwste medische technologie zorgen ervoor dat u snel, efficiënt en zorgzaam wordt behandeld. Ons adres is Calle Partida de la Loma of bel ons op 966-925-779. Quirón Salud. Gezondheid van persoon tot persoon.
1: Houdt u ook zo van Indonesisch eten, net als vele anderen? Kom dan lekker genieten van een topmaaltijd bij Restaurant Indonesia in Albier. Binnen of op het overdekte terras. Overheerlijke gerechten uit de traditionele Indonesische keuken die met liefde, kennis en passie gemaakt worden met verse ingrediënten. Afhalen is ook mogelijk. Heeft u wat te vieren? Informeer ook naar de cateringservice. Restaurant Indonesia in Albier. Op de Calle Andromeda nummer 18. En op Facebook. Wij wensen u alvast smakelijk eten. Oftewel, Selamat Makan.
2: Get ready for the ultimate Christmas celebration. Benidorm Palace presents the UK's number one vocal harmony group, The Overtones, live on the 6th of December. Celebrate their 15-year anniversary with festive classics, smooth harmonies, and feel-good hits from soul, Motown, doo-wop, disco, and pop. Tickets available at the box office or at BenidormPalace.com.
3: Er det sant at du kan finne alt I bassenget ditt hos UUU Aquacenter? Ja, vannutstyr, varmepumper, deksler, klor, filter, bassengrensere, bare alt. Og hvis du ser etter et spa eller en badstue, UUU Aquacenter det pålitelige selskapet du trenger. Også alt til badet og rent drikkevann. Egen teknisk service og gratis transport på nesten alle produkter på Costa Blanca. Besøk UUU Aquacenter på industriområdet La Pedrera I Benissa. Of på jujujuaquacenter.com.
4: Beleef de magie. De Swarovski en Pandora-wereld van verwondering en romantiek. De verbazingwekkende Swarovski en Pandora-stores. De nieuwste collectie voor Swarovski sieraden, horloges en Pandora-bedels. Natuurlijk briljant en stukken van onberispelijk vakmanschap. De verbazingwekkende Swarovski en Pandora-store in Centro Comercial La Marina Finestrat. En de nieuwe Swarovski Wonderlux-boutique op de Calle Gambo in Benidorm.
5: Nämn att du lyssnar till Extra FM I butiken vår och får 5% rabatt på alla våra produkter hos Jujuju Aquacenter Benissa.
6: U bent niet naar Spanje toegekomen om zorg aan uw hoofd te hebben. Dus uzelf goed verzekeren is geen overbodige luxe. Bobcats Verzekeringen dekt alle risico's af voor Nederlandstaligen sinds 1976. Als je zo lang bestaat, dan heb je verstand van verzekeren. Bobcats.es voor al uw verzekeringen. Uw leven voortaan zonder zorgen, in de zon. Bezoek Bobcats Verzekeringen en vraag vrijblijvend een offerte aan. Bobcats.es, Calle de Sardinal 4 in Altea, vlakbij Restaurant Difference.
7: Op zoek naar een veilige en professionele elektrische installatie of een renovatie van de installatie? TPM Installationes staat voor vakmanschap en betrouwbaarheid. Onze experts installeren snel, vakkundig en met oog voor kwaliteit. Bezoek tpm-installationes.es. TPM Installationes. Duurzaam in de bouw en techniek.
8: Three restaurants, one roof, endless enjoyment. Discover Grizzly's World in Moraida. Be surprised by exquisite sushi and fresh sashimi. Experience the bold and vibrant flavors of Mexico. Or indulge in Grizzly's much-loved classics. Whether you're looking for a relaxed lunch, a memorable dinner, or drinks with friends, Grizzly's World is the perfect destination for every occasion. Visit grizzliesworld.com. Grizzly's World in Moraida. Three restaurants, one destination, endless enjoyment.
6: Het Extra FM Nieuws wordt u aangeboden door Bobcats Verzekeringen in Altea. Uw verzekeringsmakelaar aan de Costa Blanca.
9: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Na zijn tweedaagse bezoek aan Parijs wordt paus Leo XIV vandaag in Lourdes verwacht, het bedevaartsoord aan de voet van de Pyreneeën. Gisteren wonen naar schatting 700.000 mensen zijn mis bij in het centrum van Parijs, op de Place de la Concorde, voorafgegaan door een rijtour over de Champs-Élysées. Het katholieke geloof is in Frankrijk flink in opmars. Er zullen dit jaar naar verwachting 13.000 volwassenen gedoopt worden. Iran blijft erbij dat het conflict met de VS en Israël alleen via diplomatie opgelost kan worden. De Amerikaanse president Trump liet weten een Iraans vredesvoorstel te hebben afgewezen. Teheran heeft aangeboden om de straat van Hormuz te heropenen en de gevechten te stoppen. Volgens de Iraanse buitenlandminister hangt dit af van het inwilligen van Iraanse voorwaarden. Hij zei dat Iran nog geen officiële Amerikaanse afwijzing heeft ontvangen. Het Amerikaanse bedrijf OpenAI heeft de ontwikkeling van de nieuwste modellen voor kunstmatige intelligentie voorlopig opgeschort. Dit na incidenten de afgelopen maanden waarbij de modellen andere websites probeerden aan te vallen en recent nog foto's van gebruikers van ChatGPT verspreiden. OpenAI wil de veiligheid van het model verbeteren voordat er nieuwe testen worden gedaan. De Europese Commissie trekt meer dan 700 miljoen euro uit voor noodhulp en de opvang van vluchtelingen in Afrika en crisisgebieden elders in de wereld. Dat maakt de commissievoorzitter von der Leyen bekend bij de VN-top in New York. Ruim de helft van het extra geld gaat naar Afrika. Ook wordt geld vrijgemaakt voor noodhulp in de Palestijnse gebieden, Libanon en Oekraïne. En er gaat financiële hulp naar de gezondheidszorg in Ethiopië en de Democratische Republiek Congo. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover het radionieuws.
10: Hoe zou het zijn als er een privéchef voor je komt koken? Haal de magie van restaurant El Chato in huis of op een locatie naar keuze. Geniet van een exclusief menu, bereid en geserveerd door je eigen privéchef. Perfect voor intieme diners of bijzondere gelegenheden. El Chato, een Michelinster beleving bij jou thuis. Informeer naar de beschikbaarheid via 673-399-153. Of bezoek elchatosingularevents.com.
11: Bij IMED Hospitalis ben je nu met je zilveren kruispolis volledig gedekt voor alle mogelijke zorg. Je hoeft je dus geen zorgen meer te maken over alle administratieve handelingen. Je bent gedekt voor alle specialismen en we hebben een Nederlands team. Je bent welkom in onze IMED ziekenhuizen in Benidorm, La Cala Villa Gioia en in TU Lada. IMED Hospitalis, het Nederlandse ziekenhuis met dekking voor Achmea klanten in Spanje.
12: Ontdek een nieuwe benadering van tandheelkundige zorg bij Albeer Dental Studio. Met geavanceerde technologie, een comfortabele sfeer en snelle professionele service zorgen wij ervoor dat je ervaring vlekkeloos verloopt. Minder afstand.

0: At Varicat Implantology, we've specialized exclusively in dental implants for over 25 years, helping thousands of patients regain their smile with fixed teeth in just 24 hours. Your first consultation, including a personalized diagnosis and 3D CT scan, is completely free. As an Extra FM listener, you'll also receive an exclusive 10% discount. Just mention Extra FM when booking. Visit Varicat Implantology in Benidorm or book online at varicatimplantologia.com or call 900-909-159.
1: Een keuken koop je niet iedere dag. Ontdek ATM Cocina's IMAS in La Nucía. Kwaliteitskeukens van Hecker. Volledig op maat, alle soorten werkbladen en apparatuur van vrijwel alle bekende merken. En IMAS, ook voor de rest van uw interieur, denken we graag met u mee. Van

0: inbraak, ziekenhuisopname, autodiefstal. Het klinkt allemaal een stuk minder dreigend als u volledig verzekerd bent. Met Annemieke Rood van MCS Verzekeringen. Die heeft een complete Nederlandstalige staf en kan u dus zonder enige onduidelijkheid verder helpen. Onze directe lijnen met alle grote verzekeraars zorgen voor een up-to-date prijsvergelijking. U betaalt dus altijd het beste tarief.
1: Check onze website en vraag gelijk een offerte aan op www.mcsverzekeringen.com.
2: Skylar Satellite. Al meer dan 10 jaar een begrip aan de Costa Blanca. Bij Skylar Satellite kan u zo binnenwandelen. Rafi en Andy staan u meteen te woord en helpen u graag met alle informatie en problemen met satellietsystemen, televisie, audio en computer. Wij bieden ook servers voor alle draaibare satellietsystemen. Skylar Satellite. Officieel dealer van Kanaal Digitaal en TV Vlaanderen. Skylar Satellite. Schuin tegenover McDonald's in Albier.
3: Ondernemers opgelet. Diner Club Spanje. Maandelijks dineren en netwerken in de beste restaurants van de Costa Blanca. Samen met andere Nederlandstalige ondernemers en beslissingmakers in een prettige ambiance op een ongedwongen wijze informatie uitwisselen, dineren, je netwerk vergroten en elkaar versterken. Informatie via de site dinerclubspanje.nl. Contact via mailadres info@dinerclubspanje.nl. Dinerclubspanje.nl. Voor ondernemers aan de Costa Blanca. Kent u het knie- en heupprogramma van HCB Hospitalis? Uw knie- of heupoperatie met intensieve revalidatie in 4 weken. U kunt kiezen tussen onze 2 ziekenhuizen, HCB Benidorm of HCB Denia. Geen wachttijden en geen administratieve romslomp. De kosten van de operatie worden direct in rekening gebracht bij uw Nederlandse zorgverzekeraar. Er is een aantal faciliteiten voor VGZ, IZZ, UMC, Unive en ISA-verzekerden. Nu ook nieuw bij HCB Denia, een heupoperatie via de voorste benadering. Een compleet Nederlands medisch administratief en revalidatieteam bij u in de buurt. Voor meer informatie bezoek acbhospitalis.com. Dinerclubspanje.nl. Voor ondernemers aan de Costa Blanca.
4: Stressvrij je auto, camper of motor parkeren bij de luchthaven van Alicante? Kies voor europarkingalicante.com onder Nederlandse leiding. Direct afgeven en ophalen bij de vertrekhal. Veilig en overdekt. Inclusief oplaadmogelijkheden voor elektrische auto's en voordelige was-, reparatie- en APK-services. Al parkeren vanaf €285 per jaar. Check europarkingalicante.com. Super simpel, veilig en voordelig.
5: Looking for top brands at unbeatable prices? At Free Time La Nucia, enjoy discounts of up to 50% on a huge selection of seasonal products. Discover brands like The North Face, Levi's, New Balance, Hoka, and Skechers. Casual fashion, sportswear, designer bags, and children's footwear from baby to junior. Visit our 1,000 square meter store at Centro Comercial Ricardo, Avenida Sorolla, La Nucia, next to Aldi, just 8 minutes from Central Benidorm. Free Time La Nucia. The best brands, now with great discounts.
6: 3 restaurants, 1 dak, eindeloos genieten. Ontdek Grizzly's World in Moraida. Laat je verrassen door verfijnde sushi en verse sashimi. Proef de vurige smaken van Mexico. Of geniet van de geliefde klassiekers van Grizzly's. Van een ontspannen lunch en sfeervol diner tot een gezellige borrel. Bij Grizzly's World beleef je elke keer weer iets bijzonders. Bezoek grizzliesworld.com. Grizzly's World in Moraira. 3 restaurants, 1 bestemming. Eindeloos genieten.
7: The Extra FM News is brought to you by Quirón Salud Torrevieja, recognized in 2017 as the best hospital in the province of Alicante.
8: Crowds of protesters have gathered on a road in County Armagh to oppose a march by the Orange Order. Demonstrators are currently blocking the entrance to the Garvaki Road in Portadown. It's the first time members of the area's Orange Lodge have been given permission to proceed through the largely nationalist area in almost 30 years after it became a flashpoint in the 90s. DUP MP Carla Lockhart backs the parade.
9: We want everyone to act within the law and we want everyone to uphold the determination. We want this to be a day when Portadown moves on and old wounds can be closed.
8: The government's announced two new housing policies ahead of the Labour Party conference getting underway in Liverpool. One is aimed at helping first-time buyers get on the housing ladder. The other is focused on bringing 300,000 derelict homes in England back into use. Our political correspondent Amanda Acas is in Liverpool.
10: These are two big headline-grabbing announcements, really a statement of intent at the start of this conference. We had Andy Burnham arriving yesterday to clapping crowds of members and announcing that he's going to set a new direction for Britain.
8: 10 NHS employees have been removed from active duty while investigations are carried out into a data breach of Noah Wood's medical records. The three-year-old was found dead in a Suffolk lake earlier this month. The Pope is to meet survivors of sexual abuse by clergy during a visit to Lourdes in France. He celebrated an open-air mass in Paris yesterday. The Duke of Sussex says it's great to be back in Britain and his children are both happy in school. Prince Harry and wife Meghan moved home a month ago after 6 years in the US. England suffered mistakes and missed opportunities in a 3-2 defeat to Spain in their Nations League opener. Captain Harry Kane scored alongside Anthony Gordon before missing a penalty. Scotland began their campaign with a goalless draw away to Slovenia. That's the latest. I'm Jenny Barsby.

0: ¿Quieres la mejor televisión? ¿No tienes cobertura de internet y necesitas conexión por satélite? Ponte cómodo, que Sat4U se encargará de todo. Hacen la instalación donde tú la necesites en un tiempo récord. Carretera Benidorm Lanucía frente a Gasolinera PP. Salida No Spy. Rotonda número 3. Lanucía. Infórmate en satlanucía.com. Conéctate al mundo con Sat4U.
1: Experience the magic. The Swarovski and Pandora world of wonder and romance. Discover the amazing Swarovski and Pandora stores. Explore the latest collections of Swarovski jewelry, watches, and Pandora charms. Naturally brilliant, featuring pieces of impeccable craftsmanship. Visit the stunning Swarovski and Pandora store at Centro Comercial La Marina in Finistrat, as well as the new Swarovski Wonderlux boutique on Calle Gambo in Benidorm.
2: Op zoek naar een nieuwe airco? Bij TPM Installaciones ben je aan het juiste adres. Voor de verkoop en vakkundige installatie van airconditioners door onze eigen ervaren airco-monteur. Geniet het hele jaar van een aangenaam binnenklimaat. Bezoek tpm-installaciones.es. TPM Installaciones. Duurzaam in de bouw en techniek.
3: Keep the Christmas celebrations going with a spectacular Boxing Day at Benidorm Palace. On the 26th of December, join us from 8 p.m. for a fantastic evening of great food and entertainment. Enjoy a specially prepared dinner, followed by Trivium, a spectacular show filled with music, dance, color, and breathtaking performances. Celebrate Boxing Day with family and friends at Benidorm Palace. Book your tickets at the box office or at benidormpalace.com.
4: Houdt u ook zo van Indonesisch eten, net als vele anderen? Kom dan lekker genieten van een topmaaltijd bij Restaurant Indonesia in Albier. Binnen of op het overdekte terras. Overheerlijke gerechten uit de traditionele Indonesische keuken die met liefde, kennis en passie gemaakt worden met verse ingrediënten. Afhalen is ook mogelijk. Heeft u wat te vieren? Informeer ook naar de cateringservice. Restaurant Indonesia in Albier. Op de Calle Andromeda nummer 18. En op Facebook. Wij wensen u alvast smakelijk eten. Oftewel, Selamat Makan.
5: Er det sant at du kan finne alt I bassenget ditt hos UUU Aquacenter? Ja, vannutstyr, varmepumper, deksler, klor, filter, bassengrensere, bare alt. Og hvis du ser etter et spa eller en badstue, UUU Aquacenter det pålitelige selskapet du trenger. Også alt til badet og rent drikkevann. Egen teknisk service og gratis transport på nesten alle produkter på Costa Blanca. Besøk UUU Aquacenter på industriområdet La Pedrera I Benissa. Og på UUUAquacenter.com.
6: Don Panchito. De Nederlandse delicatessenwinkel. Voor al uw fijne vleeswaren en salades. Dagelijks vers gebrande noten

0: Van maandag tot en met zaterdag. Van 8:30 tot 5:00.
1: Neem natuurlijk dat heel extra FM in butieken voor. Of voor 5% rabatt op alle våra producten. Hos Jujuju, Aquacenda, Pinisa.
2: Zin in verse friet en heerlijke snacks? Dan is Bon Patata NL Bier het adres voor vers gebakken friet. Met een ruim assortiment aan heerlijke snacks en lekkere sauzen. Bezoek Bon Patata in Albier. Naast Skyler Satellite en tegenover McDonald's. Volg Bon Patata Albier op Instagram.
3: You didn't come to Spain to worry. So insuring yourself well is not an unnecessary luxury. Bobcats Insurances cover all risk for English-speaking people since 1976. If you have been around for that long, then you understand insurances. Bobcats.es for all your insurances.

0: restaurant difference.
1: In a world where everything changes rapidly,
2: Trivium invites you to pause,
1: to breathe,
2: and to see the world from a new perspective. Trivium is not a show.
1: It is a universal adventure for audiences of all ages.
2: Music, dance, and audiovisual magic.
1: A carefully crafted fusion where the world becomes part of the experience.
2: Bannerdorm Palace presents Trivium. We all have our own magic.
1: Book your Trivium dinner experience at BenidormPalace.com or at the Benidorm Palace box office.
3: Het Extra FM Nieuws wordt u aangeboden door Bobcats Verzekeringen in Altea. Uw verzekeringsmakelaar aan de Costa Blanca.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In de omgeving van een Britse luchtmachtbasis zijn meerdere mannen aangehouden en inwoners van een aantal huizen geëvacueerd vanwege een veiligheidsincident. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van het militaire vliegveld explosieven zitten. De locatie in Fairford in het zuidwesten van Engeland wordt niet alleen door de Britse, maar ook door de Amerikaanse luchtmacht gebruikt. Die waren dit jaar betrokken bij de aanvallen op Iran. Bij een schietpartij in een Zuid-Afrikaans dorp bij Johannesburg zijn gisteravond 17 mensen doodgeschoten. 8 schutters openden het vuur op bezoekers van een café. Ze beroofden de cafébezoekers van hun mobiele telefoons en sloegen op de vlucht. De politie heeft een klopjacht geopend, maar heeft nog niemand kunnen aanhouden. Ook bij Kaapstad kwamen vannacht 10 mensen om het leven bij een schietpartij. De schrijfster Tine Hens heeft de prijs voor het beste Nederlandstalige natuurboek gewonnen. Dat werd vanochtend in het radioprogramma Vroege Vogels bekendgemaakt. Haar boek Archief van Mogelijk Verlies gaat over planten en dieren die op het punt staan te verdwijnen. De jury van de Natuurboekenprijs noemt het boek een ode en een requiem tegelijk. En de 2 panda's die China aan een Amerikaanse dierentuin heeft beloofd zijn vandaag op transport gezet. De reuzenpanda's Ping Ping en Fu Xiuang zullen de komende 10 jaar in de dierentuin van Atlanta verblijven. Afgelopen donderdag werd de komst van de dieren bekendgemaakt tijdens het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Washington. Tijdens de vlucht krijgen de panda's bamboescheuten, wortels en gestoomde maïsbroodjes geserveerd. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover het radionieuws.
5: Imagine having a private chef cook just for you. Bring the magic of Ristorante El Chato to your home or any venue of your choice. Enjoy an exclusive menu prepared and served by your private chef. Perfect for intimate dinners or special celebrations. El Chato, a Michelin star experience in your own home. For availability, please call 673-399-153 or visit elchatosingularevents.com.
6: Een keuken koop je niet iedere dag. Ontdek ATM Cocina's IMAS in La Nucia. Kwaliteitskeukens van Hecker. Volledig op maat, alle soorten werkbladen en apparatuur van vrijwel alle bekende merken. En IMAS, ook voor de rest van uw interieur denken we graag met u mee. Van ontwerp

0: Bij HCB Denia zorgen we voor uw uiterlijk en welzijn. We lanceren onze nieuwe afdeling plastische en reconstructieve chirurgie met het prestigieuze internationale team van dokter Refaat Karim. Van cosmetische correcties tot complexe reconstructies. Borst-, gezichts- en lichaamschirurgie, dermatologische en oncologische ingrepen en tevens gynaecologische en urologische reconstructieve chirurgie. Kies voor HCB Denia, omdat we meer zijn dan alleen een ziekenhuis. Camino de Gandia 45. Bezoek onze website hcbhospitalis.com. Don
1: Panchito. De Nederlandse delicatessenwinkel. Met een ruime sortering Nederlandse drop. Een ruim assortiment kersbekenzuur. En

0: Van maandag tot en met zaterdag. Van 8:30 tot 5:00.
1: Stap in een wereld vol passie, smaak en traditie. Bij Pepe Mendoza, Casa Agricola. Bekroond als de meest duurzame wijnmakerij van Spanje. En hoog gewaardeerd door Penguin en Robert Parker. Waar elk glas een verhaal vertelt. En de mediterrane zon de wijnranke kust. Op slechts een steenworp afstand van jou. Boek nu je bezoek via casaagricola.es. We kijken er naar uit om jouw perfecte wijnervaring te creëren.
2: Slecht signaal? Internet te langzaam? Geen zin in gedoe? Ga dan naar Sat4U. Voor satelliet tv, internet en nog veel meer. Sat4U in La Nucía. Schuin tegenover de BP, afslag Now Espai op rotonde nummer 3. Haal het beste tv- en internetsignaal nu in huis. Voor meer informatie bezoek satlanucia.com.
3: Club Los Hollanderses in de Barranco Hondo in Alvast LP organiseert op 3 oktober een open dag. Heb je belangstelling om lid te worden van de Club Los Hollanderses? Kom dan langs op 3 oktober. En op 10 oktober is er weer de herfstmarkt. Gezellig struinen langs de kramen. Voor meer info ga naar de website hollanderses.nl. Club Los Hollanderses. Een sociëteit voor echte levensgenieters.
4: Zin in een lekker frietje met, of een ouderwets smakelijke vleeskroket of frikandel speciaal, of misschien je favoriete frisdrank uit Nederland. Kom gezellig langs bij Snackbar Albier aan de Avenida del Albier 7 in de Hoofdstraat, naast de Beach Lounge en de Moonlight. Altijd vers bereid, smaakvol en om van te genieten. Dagelijks geopend, behalve op maandag. Snackbar Albier. Tot snel.
5: Op zoek naar topmerken tegen onverslaanbare prijzen? Bij Freetime La Nucía profiteer je van kortingen tot wel 50% op een uitgebreid assortiment seizoensproducten. Ontdek merken zoals The North Face, Levi's, New Balance, Hoka en Skechers. Casual mode, sportkleding, designertassen en kinderschoenen voor alle leeftijden. Van baby tot junior. Bezoek onze winkel van 1000 vierkante meter in Centro Comercial Ricardo aan de Avenida Sorolla in La Nucía. Naast Aldi en op slechts 8 minuten van het centrum van Benidorm. Freetime La Nucía. De beste merken, nu met aantrekkelijke kortingen.
6: Are you in the mood for a delicious breakfast platter? A crispy, freshly filled sandwich? Or a fresh salad with cheese and shrimp croquettes? Or how about one of our 10 delicious Belgian cakes? A savory or sweet pancake? Or a warm Brussels or Liège waffle? And in the evening? Then come and enjoy a delicious cheese or meat fondue in our cozy interior. One address, Dolce and Fondue, Calle Ruperto Chapi 12 in Albier, next to Banco Sabadell, at the bottom of the street. Dolce and Fondue in Albier.
7: Is jouw auto klaar voor een echte showroomwaardige glans? Bezoek Washmundo, de eerste 30 meter lange carwash aan de Costa Blanca. Geniet van een snelle wasbeurt met krachtige voorreiniging, met behulpzame en ervaren autowassers, streeploos naspoelen en een perfecte droging. Allemaal in slechts enkele minuten, zonder afspraken. Washmundo is elke dag geopend, van 9:00 ochtends tot 10:00 avonds. Achter de Leroy Merlin, naast Conforama in Finestrat. Washmundo-carwash.com. Schoon, snel en milieuvriendelijk en overdekte stofzuigplekken. Kom vandaag nog langs.
8: In een wereld waarin alles razendsnel verandert,
9: nodigt Trivium je uit om even stil te staan.
8: Om adem te halen.
9: En de wereld vanuit een nieuw perspectief te bekijken. Trivium is geen show.
8: Het is een universeel avontuur voor publiek van alle leeftijden.
9: Muziek, dans en audiovisuele magie.
8: Een zorgvuldig gecreëerde samensmelting, waarbij de wereld deel wordt van de ervaring.
9: Benidorm Palace presenteert Trivium. We hebben allemaal onze eigen magie.
8: Boek jouw Trivium-diner-ervaring op benidormpalace.com of aan de kassa van Benidorm Palace.
10: The Extra FM News is brought to you by Quirón Salud Torrevieja, recognized in 2017 as the best hospital in the province of Alicante.
11: The incident's been declared in a village in Gloucestershire after several men were arrested on suspicion of explosives offences. The Army's bomb clearance team is currently examining a number of vehicles in Welford, and local residents have been evacuated to a nearby leisure centre. A parade by members of the Orange Order in County Armagh hasn't gone ahead yet as protesters blocked the road along which they were planning to walk at 8am. Residents of the Garvaki Road in Portadown objected to a decision to allow the march through the largely nationalist area for the first time in almost 30 years. Sinn Féin President Mary Lou MacDonald is with residents on the road.
12: The Secretary of State needs to intervene. The Chief Constable of the PSNI need to intervene. This is madness. This, in fact, is primitive treatment of any community in 2026.
11: Labour's focusing on new housing policies as their party conference in Liverpool gets underway this morning. They're launching a scheme to help people get on the housing ladder with a lower deposit. 10 members of staff at an NHS trust have been removed from active duty while they're investigated over a data breach of medical records. It's connected to Noah Woods, who was found dead in the village of Brantham in Suffolk earlier this month. Football: England suffered a 3-2 Nations League defeat to Spain in their first game since the World Cup. Manager Thomas Tuchel says they did a lot well after going behind early on.
13: We played more and more in the opponent's half. We had an incredible number throughout the game, but especially in the first half of high ball wins. Played very brave against the ball, pushed them back, got better and better with the ball, played more and more in the opponent's half, created more and more.
11: Scotland began their campaign with a 0-0 draw away to Slovenia. And Republic of Ireland goalkeeper Gavin Bazunu is pulled out of his team's controversial match against Israel tonight. He said in a statement he tries his best to be a person of principle. That's the latest. I'm Jenny Barsby.

0: verhuizen naar Spanje? Zonder zorgen met Holland España Line. Wekelijks transport, flexibele opslag en dat alles zonder langlopende contracten. Uw inboedel snel en veilig naar het zonovergoten Spanje. Holland España Line regelt het. Opslagruimte nodig tijdens uw verhuizing? Geen probleem. Holland España Line biedt flexibele oplossingen. Kijk op holland-espana-line.com of bel of app op 666-677-334. Holland España Line, uw partner voor zorgeloos verhuizen.
1: Houdt u ook zo van Indonesisch eten, net als vele anderen? Kom dan lekker genieten van een topmaaltijd bij Restaurant Indonesia in Albier. Binnen of op het overdekte terras. Overheerlijke gerechten uit de traditionele Indonesische keuken die met liefde, kennis en passie gemaakt worden met verse ingrediënten. Afhalen is ook mogelijk. Heeft u wat te vieren? Informeer ook naar de cateringservice. Restaurant Indonesia in Albier. Op de Calle Andromeda nummer 18. En op Facebook. Wij wensen u alvast smakelijk eten. Oftewel, Selamat Makan.
2: Is it true you can find everything for your swimming pool at the Hoo-Hoo-Hoo Aqua Centre? Yes, water treatment equipment, heat pumps, covers, chlorine, filters, pool cleaners, just everything. And if you're looking for a spa or sauna, Hoo-Hoo-Hoo Aqua Centre is the trustworthy company that you need. Also, everything for the bathroom and clean drinking water. Own technical service and free transport on almost all products in the Costa Blanca. Visit Hoo-Hoo-Hoo Aqua Centre on the Polugano Industria La Padera in Benissa and on hoo-hoo-aquacenter.com.
3: Stel u voor dat u over het volgende beschikt. Een zorgadviseur, een vertaalteam, de keuze van het soort doktersbezoek, exclusieve kortingen en toegang tot een eerste klas wachtkamer voor uw welzijn. Dit alles en nog veel meer staat u te wachten met de Health Premium Card van het Hospital Quirón Salud Torrevieja. Vraag nu uw kaart aan in ons ziekenhuis en beleef een unieke zorgervaring. Quirón Salud. Gezondheid van persoon tot persoon.
4: Mention that you listen to Extra FM in our store and receive 5% discount on all our products at Jujuju Aqua Center Benissa.
5: This Halloween, dinner turns into a nightmare at Grizzly's World in Moira. From October 26th to 31st, Grizzly's World transforms into a terrifying world of horror. Enjoy a thrilling dinner, live horror acts, unexpected scares, and an atmosphere you won't forget. You came for dinner, you stay for the nightmare. Book your table now on grizzliesworld.com.
6: U bent niet naar Spanje toegekomen om zorg aan uw hoofd te hebben. Dus uzelf goed verzekeren is geen overbodige luxe. Bobcats Verzekeringen dekt alle risico's af voor Nederlandstaligen sinds 1976. Als je zo lang bestaat, dan heb je verstand van verzekeren. Bobcats.es voor al uw verzekeringen. Uw leven voortaan zonder zorgen, in de zon. Bezoek Bobcats Verzekeringen en vraag vrijblijvend een offerte aan. Bobcats.es, Calle de Sardinal 4 in Altea, vlakbij Restaurant Difference.
7: Wil je besparen op je energiekosten? Kies dan voor duurzaamheid. Met zonnepanelen van TPM Installaciones ben je verzekerd van een vakkundige installatie, inclusief de legalisatie bij het energiebedrijf. Betrouwbaar, snel en met oog voor kwaliteit. Bezoek tpm-installaciones.es. TPM Installaciones. Duurzaam in de bouw en techniek.
8: At Veracat Implantology, we've specialized exclusively in dental implants for over 25 years, helping thousands of patients regain their smile with fixed teeth in just 24 hours. Your first consultation, including a personalized diagnosis and 3D CT scan, is completely free. As an Extra FM listener, you'll also receive an exclusive 10% discount. Just mention Extra FM when booking. Visit Veracat Implantology in Benidorm or book online at VeracatImplantologia.com or call 900-909-159.
9: Bij IMED Hospitalis ben je nu met je zilveren kruispolis volledig gedekt voor alle mogelijke zorg. Je hoeft je dus geen zorgen meer te maken over alle administratieve handelingen. Je bent gedekt voor alle specialismen en we hebben een Nederlands team. Je bent welkom in onze IMED ziekenhuizen in Benidorm, La Cala Villajoyosa en in TU Lada. IMED Hospitalis, het Nederlandse ziekenhuis met dekking voor Achmea-klanten in Spanje.
10: Experience the magic of Christmas with Walk Like a Man, live at Benidorm Palace on the 20th of December. Enjoy the greatest hits of Frankie Valli in the Four Seasons with outstanding live vocals, stylish choreography, and a high-energy production. A spectacular Christmas celebration packed with timeless classics, unforgettable harmonies, and festive spirit. Tickets available at the box office or at BenidormPalace.com.
11: Het Extra FM Nieuws wordt u aangeboden door Bobcats Verzekeringen in Altea. Uw verzekeringsmakelaar aan de Costa Blanca.
12: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In het onderzoek naar de dood van het 5-jarige jongetje en zijn 29-jarige vader uit België heeft de politie een man uit Charleroi aangehouden. Hij zou op 27 juni, de dag van hun verdwijning, drugs aan de vader hebben verkocht. Eind vorige maand werden de lichamen van het kind en een dag later van de vader langs de N97 gevonden. De telefoon van de vader werd onderzocht en daaruit bleek dat hij geregeld contact had met een man die hem drugs verkocht. De verdachte heeft dat ook toegegeven. Hij is aangeklaagd en zit in voorlopige hechtenis. In de omgeving van een Britse luchtmachtbasis zijn meerdere mannen aangehouden en inwoners van een aantal huizen geëvacueerd vanwege een veiligheidsincident. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van het militaire vliegveld explosieven zitten. De locatie in Fairford in het zuidwesten van Engeland wordt niet alleen door de Britse, maar ook door de Amerikaanse luchtmacht gebruikt. Volgens de Russische buitenlandminister Lavrov ligt Europa dwars bij het zoeken naar een oplossing voor de oorlog in Oekraïne. Tijdens zijn toespraak bij de Verenigde Naties in New York sprak hij van systematische tegenwerking. Europa doet er alles aan om de door de regering Trump gewenste vredesbesprekingen te dwarsbomen, aldus Lavrov. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 2 mensen gewond geraakt. Volgens de gouverneur in de regio werden loodsen, woningen en een productiebedrijf door de aanvallen getroffen. En de New York Post meldt dat Oekraïne vanuit de lucht kleine gevechtsrobots achter de Russische frontlinie heeft laten vallen. Daarbij zouden zo'n 3000 Russische militairen zijn uitgeschakeld en kon gebied worden heroverd. Het gaat om operatie Vivaldi, die in mei begon en kort geleden werd afgerond. Volgens het derde legerkorps zijn 5 dorpen en 3 nederzettingen in de regio Donetsk heroverd. De generaal van het derde legerkorps spreekt van een historisch moment, omdat de vijand aanvallen vanuit de lucht verwacht en niet vanaf de grond. Het weer droog met veel zon, maar ook wat bewolking. Bij een zwak tot matige zuidenwind wordt het 20 tot lokaal 27 graden. Dit was het Radio Nieuws.
13: Skylar Satellite. Al meer dan 10 jaar een begrip aan de Costa Blanca. Bij Skylar Satellite kan u zo binnenwandelen. Ravi en Andy staan u meteen te woord en helpen u graag met alle informatie en problemen met satellietsystemen, televisie, audio en computer. Wij bieden ook servers voor alle draaibare satellietsystemen. Skylar Satellite. Officieel dealer van Kanaal Digitaal en TV Vlaanderen. Skylar Satellite. Schuin tegenover McDonald's in Albier.
14: Mom, I'm bored. Can we do something fun?
15: How about we go to space?
14: Right now?
15: Yes! Our journey starts at Another World Calpe.
16: Make ordinary time unforgettable at Another World VR Arena in Calpe. Laugh together, scream together, fight zombies together, family adventures, birthday parties, nights out with friends, and team building experiences. Another World Calpe. The best memories are the ones you share.
17: Ontdek een nieuwe benadering van tandheelkundige zorg bij Albier Dental Studio. Met geavanceerde technologie, een comfortabele sfeer en snelle professionele service zorgen wij ervoor dat je ervaring vlekkeloos verloopt. Minder afspraken en behandelingen in slechts 1 dag. Geniet van het comfort van een kliniek die is ingericht rondom jouw welzijn. Je vindt ons op Avenida

0: contact ons via Facebook. Albier Dental Studio. Waar jouw glimlach op de eerste plaats komt.
1: Park your car, camper or motorcycle stress-free at Alicante Airport. Choose europarkingalicante.com under Dutch management. Drop off and pick up directly at the departure terminal, safe and covered. Includes charging options for electric cars and affordable washing, repair and inspection services. Parking available from just €285 per year. Check europarkingalicante.com. Super simple. Safe and affordable.
2: Zin in verse friet en heerlijke snacks? Dan is Bon Patata in Albier het adres voor vers gebakken friet. Met een ruim assortiment aan heerlijke snacks en lekkere sauzen. Bezoek Bon Patata in Albier. Naast Skyler Satellite en tegenover McDonald's. Volg Bon Patata Albier op Instagram.
3: 3 restaurants, 1 dak, eindeloos genieten. Ontdek Grizzly's World in Moraida. Laat je verrassen door verfijnde sushi en verse sashimi. Proef de vurige smaken van Mexico. Of geniet van de geliefde klassiek. Van Grizzlies. Van een ontspannen lunch en sfeervol diner tot een gezellige borrel. Bij Grizzlies World beleef je elke keer weer iets bijzonders. Bezoek grizzliesworld.com. Grizzlies World in Moraira. 3 restaurants, 1 bestemming. Eindeloos genieten.
4: Get ready for the ultimate Christmas celebration. Benidorm Palace presents the UK's number one vocal harmony group, The Overtones, live on the 6th of December. Celebrate their 15-year anniversary with festive classics, smooth harmonies, and feel-good hits from soul, Motown, doo-wop, disco, and pop. Tickets available at the box office or at BenidormPalace.com.
5: Met een

0: Op zoek naar een veilige en professionele elektrische installatie of een renovatie van de installatie? TPM Installationes staat voor vakmanschap en betrouwbaarheid. Onze experts installeren snel, vakkundig en met oog voor kwaliteit. Bezoek tpm-installationes.es. TPM Installationes. Duurzaam in de bouw en techniek.
1: Beleef de magie. De Swarovski en Pandora-wereld van verwondering en romantiek. De verbazingwekkende Swarovski en Pandora Stores. De nieuwste collectie voor Swarovski sieraden, horloges en Pandora bedels. Natuurlijk briljant en stukken van onberispelijk vakmanschap. De verbazingwekkende Swarovski en Pandora Store in Centro Comercial La Marina Finestrat. En de nieuwe Swarovski Wonderluxe Boutique op de Calle Gambo in Benidorm.
2: Zin in een heerlijk ontbijtbord. Een krokant belegd broodje of een vers slaatje met kaas en garnaalkroketjes. Of wat dacht je van één van onze 10 heerlijke Belgische taarten? Een hartige of zoete pannenkoek of een warme Brusselse of Luikse wafel. En s'avonds? Dan geniet je bij ons van een heerlijke kaas- of vleesfondue in een gezellig interieur. Eén adres. Dolce en Fondue. Calle Ruperto, Chapi 12 in Albier. Bij Banco Sabadell onderaan de straat. Dolce en Fondue in Albier.
3: Welcome to Zenia Sound Healing, where you can feel, heal and release. Located in Alvas del P, Arabi Plaza, we invite you to hit pause, breathe deep and reconnect with yourself. After studying in Nepal, we will let you experience the powerful energy of Tibetan bowls and gongs and return to calm with modern mindfulness and guided meditation. An experience you won't forget. A moment of peace just for you. Book your session today at zenyasoundhealing.com. Let's reset your energy.
4: Stimmt es, dass meine Huhuhu-Aquasender alles für ihr Schwimmbad finden?
5: Ja, Wasseraufbereitungsgeräten, Wärmepumpen, Abdeckungen, Chlorfilter, Poolreiniger und sogar Reparatur bieten sie an. Hier findet man einfach alles. Außerdem haben sie einen unglaublich umfangreichen Wellnessbereich. Huhuhu-Aquasender ist das vertrauenswürdigste Unternehmen, wenn sie einen neuen Spa-Bereich oder eine neue Sauna suchen. Ein eigener technischer Service und ein kostenloser Transport für fast alle Produkte in Raum Costa Blanca. Besuchen Sie das Huhuhu Aquasender in Poligono, Industriegebiet La Pedrera in Benissa und auf huhuhuaquasender.com.
6: Don Panchito.
7: De Nederlandse delicatessenwinkel. Iedere vrijdag heerlijk vers gebraden grillworst en dagelijks vers belegde broodjes.

0: Open van maandag tot en met zaterdag. Van 8:30 tot 5:00.
1: Erwähnen Sie in unserem Geschäft, dass Sie Extra FM hören. Und erhalten Sie 5% Rabatt auf alle unsere Produkte bei Jujuju Aquacenter Benissa.
2: Een keuken koop je niet iedere dag. Ontdek ATM Cocina's IMAS in La Nucia. Kwaliteitskeukens van Hacker. Volledig op maat, alle soorten werkbladen en apparatuur van vrijwel alle bekende merken. En IMAS, ook voor de rest van uw interieur, denken we graag met u mee. Van ontwerp

0: I look into my sphere and I see. I can't see a thing! Having trouble with your eyesight? Then set your eyes on Optica Novalus from the Vistalia Group, your trustworthy optometrists. The best quality glasses and the latest technology. Optica Novalus, the best brands in all prescription glasses and sunglasses and specialised in contact lenses. Visit their team of professionals on the main street in Alfas del Pi, across the toy store. Or for an appointment, call 966-860-020.
1: Now, also specialized in all kinds of hearing aid devices.
2: U bent niet naar Spanje toegekomen om zorg aan uw hoofd te hebben. Dus uzelf goed verzekeren is geen overbodige luxe. Bobcats Verzekeringen dekt alle risico's af voor Nederlandstaligen sinds 1976. Als je zo lang bestaat, dan heb je verstand van verzekeren. Bobcats.es, voor al uw verzekeringen. Uw leven voortaan zonder zorgen, in de zon. Bezoek Bobcats Verzekeringen en vraag vrijblijvend een offerte aan. Bobcats.es, Calle de Sardinal 4 in Altea, vlakbij Restaurant Difference.
3: In a world where everything changes rapidly,
4: Trivium invites you to pause,
3: to breathe,
4: and to see the world from a new perspective. Trivium is not a show.
3: It is a universal adventure for audiences of all ages.
4: Music, dance, and audiovisual magic.
3: A carefully crafted fusion where the world becomes part of the experience.
4: Benidorm Palace presents Trivium. We all have our own magic.
3: Book your Trivium dinner experience at BenidormPalace.com or at the Benidorm Palace box office.
2: Het Extra FM Nieuws wordt u aangeboden door Bobcats Verzekeringen in Altea. Uw verzekeringsmakelaar aan de Costa Blanca.
5: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. Verschillende Nederlandse ziekenhuizen hebben met computerproblemen te maken. Dat betekent dat patiënten hun gegevens niet kunnen inzien. Volgens het Frisius MC in Leeuwarden zit het probleem in de beveiliging van de IT-systemen. Frisius zegt dat het niet om een hek gaat en dat er geen patiëntengegevens zijn getroffen. Ook het Amvia ziekenhuis in Breda kampt met computerproblemen. In het televisieprogramma WNL op zondag heeft de president van de Nederlandse Bank, Olaf Slijpen, politiek Den Haag opgeroepen om aan de slag te gaan met de economische groei. Die is volgens DNB te laag. Den Haag moet wat Slijpen betreft met oplossingen voor de grote problemen komen. Als voorbeelden noemde hij de wachtlijst voor de aansluiting op het elektriciteitsnet en het stikstofdossier. Dat de gesprekken tussen de coalitie en de oppositie vooruitgang lijken te boeken is volgens Slijpen een stap in de goede richting. Er moeten keuzes gemaakt worden. Niet iedereen kan zijn zin krijgen. Kijk wat goed is voor de BV Nederland, aldus de DNB-president. Op de luchthaven van het Siciliaanse Catania blijft het vliegverkeer nog langer stil liggen. Alle binnenkomende en vertrekkende vluchten zijn gecanceld. Dit heeft met een uitbarsting van de vulkaan Etna te maken. KLM boekt passagiers om naar de luchthaven van Palermo in het noordwesten van het Italiaanse eiland. Gisteren werd het vliegverkeer ook stilgelegd en dit zou tot vanmiddag duren, maar vanwege de grote hoeveelheid vulkanisch as in de lucht wordt er vandaag ook niet gevlogen. Vanmorgen vroeg hebben agenten in de Noord-Hollandse Schorrelse Duinen een einde gemaakt aan een illegale rave. Op het feest waren tussen de 500 en 600 partygangers afgekomen. De politie laat weten dat de locatie uitermate ongeschikt voor een feest was, omdat deze werd georganiseerd in een kwetsbaar natuurgebied met slechts één uitvalsweg. Om het gebied schoon te vegen werden onder andere een droneteam en hondengeleiders ingezet. Er is niemand aangehouden, maar voor de organisatoren kan dit nog wel een staartje krijgen. Het weer droog met veel zon, maar ook wat bewolking. Bij een zwak tot matige zuidenwind wordt het 20 tot lokaal 27 graden. Dit was het Radio Nieuws.
6: Houdt u ook zo van Indonesisch eten, net als vele anderen? Kom dan lekker genieten van een topmaaltijd bij Restaurant Indonesia in Albier. Binnen of op het overdekte terras. Overheerlijke gerechten uit de traditionele Indonesische keuken die met liefde, kennis en passie gemaakt worden met verse ingrediënten. Afhalen is ook mogelijk. Heeft u wat te vieren? Informeer ook naar de cateringservice. Restaurant Indonesia in Albier. Op de Calle Andromeda nummer 18. En op Facebook. Wij wensen u alvast smakelijk eten. Oftewel, Selamat Makan.
7: Bestill din neste tannlegetime hos Albir Dental Studio. Med vår banebrytende teknologi og en komfortabel atmosfære i nye lokaler garanterer vi en god opplevelse med effektiv og profesjonell service. Effektiv behandling gjort bare på en dag eller med færre timeavtaler. Nyt komforten i en klinikk der ditt velvære alltid står i fokus. Kontakt oss på telefon 966 86 51 031 eller på Facebook. Du finner oss I Avenida de la Vir 82 1A. Alvir Dental Studio, ditt smil viktig for oss.
8: Step into a world of passion, flavor and tradition. Pepe Mendoza, Casa Agricola, crowned the most sustainable winery in Spain and top-rated by Peñon and Robert Parker, where every glass tells a story and the Mediterranean sun kisses the vines. Just around the corner from you. Book your visit now at casaagricola.es. We'll be delighted to craft your perfect wine experience.
9: Eddie Kramer Garage is the name you can trust. We offer a wide range of repairs using the latest equipment. We can carry out your ITV inspection and we speak your language.
10: Offering professional service for 30 years on the Costa Blanca. We can also supply a courtesy car or taxi service while your car is being repaired.
9: Find us at the N332 in Altea at Partida El Planet 156 left. Call us on 96584 5401 or check our website eddiekramer.com. Garage Eddy, built for the road ahead.
11: Three restaurants, one roof, endless enjoyment. Discover Grizzly's World in Moraida. Be surprised by exquisite sushi and fresh sashimi. Experience the bold and vibrant flavors of Mexico, or indulge in Grizzly's much-loved classics. Whether you're looking for a relaxed lunch, a memorable dinner, or drinks with friends, Grizzly's World is the perfect destination for every occasion. Visit grizzliesworld.com. Grizzly's World in Moraida. Three restaurants, one destination. Endless enjoyment.
12: Vier oudejaarsavond in spectaculaire stijl bij Benidorm Palace. Geniet van onze spectaculaire show Trivium, een exclusief gala-diner, live entertainment en een onvergetelijke feestelijke sfeer. Om middernacht vieren we samen met de traditionele geluksdruiven. Daarna gaat het feest verder met een open bar, muziek, dans en twee live orkesten. Reserveer je tickets aan de kassa of via benidormpalace.com. Verwelkom 2027 in stijl.
13: De muziek in dit uur wordt je aangeboden door donpanchito.es. Don Panchito.

0: toch opvallend dat voor steeds meer mensen de week op woensdag begint. Het enige en meest gelezen Nederlandstalige weekblad aan de Costa Blanca blijft je boeien. Elke woensdag al het lokale nieuws en een complete televisiegids. Al meer dan 20 jaar aan de Costa Blanca. En dat helemaal gratis. Haal hem dus snel bij je supermarkt, alle Nederlandstalige clubs, horeca en op nog veel meer plaatsen. Van Denia tot en met Torrevieja. Het wordt weer een leuke week deze week.
1: Tussen Benissa en Kalpen vind je restaurant Casa del Maco. Herontdek de Frans-Belgische gastronomie met de combinatie van mediterrane en vernieuwende invloeden. Laat je onderdompelen in de wondere wereld van wijnen. Casa del Maco heeft een uniek terras met uitzicht op de zee en de Peñón de Ifach. Je voelt je de koning te rijk wanneer je luncht of dineert in deze unieke setting. Meer info op casadelmaco.com. Hannes Galle en zijn team staan klaar om je gastronomisch te verwennen. Het hele jaar geopend.
0: Hoe bereik je alle Nederlandstaligen aan de Costa Blanca? Door De Week, met een oplage van 15.000 exemplaren. Adverteren kan al vanaf 10 euro. Mail naar info@deweek.net. Het wordt weer een leuke week deze week.
2: Is it true you can find everything for your swimming pool at the Hoo Hoo Hoo Aqua Center? Yes, water treatment equipment, heat pumps, covers, chlorine, filters, pool cleaners, just everything. And if you're looking for a spa or sauna, Hoo Hoo Hoo Aqua Center is the trustworthy company that you need. Also, everything for the bathroom and clean drinking water. Own technical service and free transport on almost all products in the Costa Blanca. Visit Hoo Hoo Hoo Aqua Center on the Polugano Industria La Padera in Benissa and on Hoo Hoo Hoo Aqua Center.com.
3: Kent u het knie- en heupprogramma van HCB Hospitalis? Uw knie- of heupoperatie met intensieve revalidatie in 4 weken. U kunt kiezen tussen onze 2 ziekenhuizen, HCB Benidorm of HCB Denia. Geen wachttijden en geen administratieve romslomp. De kosten van de operatie worden direct in rekening gebracht bij uw Nederlandse zorgverzekeraar. Er is een aantal faciliteiten voor VGZ, IZZ, UMC, Unive en ISA-verzekerden. Nu ook nieuw bij HCB Denia, een heupoperatie via de voorste benadering. Een compleet Nederlands medisch administratief en revalidatieteam bij u in de buurt. Voor meer informatie bezoek hcbhospitalis.com.
4: Mention that you listen to Extra FM in our store and receive 5% discount on all our products at Jujuju Aqua Center Benissa.
5: Op zoek naar authentiek Spaans eten in Albier? Bezoek Cantapetes, een uniek restaurant waar je je meteen thuis voelt. Geniet van heerlijke tapas, traditionele rijstgerechten, verse vis uit de baai, kwaliteitsvlees en smakelijke gerechten om te delen. Allemaal bereid met de meest verse ingrediënten. Geopend van 1 uur 's middags tot 11 uur 's avonds. Op woensdag zijn we gesloten. Op zondag zijn we alleen geopend voor de lunch. Je vindt Cantapetes in Albier tegenover Hotel Albier Garden. Beleef de echte smaak van Spanje bij Cantapetes in Albier.
6: Club Los Hollanderses in de Barranco Hondo in Alvast El Pi organiseert op 3 oktober een open dag. Heb je belangstelling om lid te worden van de Club Los Hollanderses? Kom dan langs op 3 oktober. En op 10 oktober is er weer de herfstmarkt. Gezellig struinen langs de kramen. Voor meer info ga naar de website hollanderses.nl. Club Los Hollanderses. Een sociëteit voor echte levensgenieters.
7: Don Panchito. De Nederlandse delicatessenwinkel. Voor al uw fijne vleeswaren en salades. Dagelijks vers gebrande noten en

0: log?
1: Piece of cake.
0: Ah, easy peasy, lemon squeezy.
1: Talking of which, have you got any of that cheesecake left? Switch and save on your insurance with Línea Directa. Maybe that's why 9 out of 10 satisfied customers recommend us. Call 919 181 130, that's 919 181 130, and get the best price for car, bike and home insurance. Conditions apply.
2: Droom je van een woning aan de Costa Blanca? Of wil je juist je woning succesvol verkopen? Bij Inmo Blauw in Albier ben je aan het juiste adres. Met meer dan 28 jaar ervaring en een uitgebreid aanbod in Marina Alta en Marina Baja begeleiden wij je van aankoop tot verkoop. Snel, professioneel en zonder zorgen. Ook voor vakantieverhuur en lange termijn verhuur staan wij voor je klaar. Ontdek de mogelijkheden op inmoblauw.com. Inmo Blauw, jouw betrouwbare makelaar aan de Costa Blanca.
3: This Halloween, dinner turns into a nightmare at Grizzly's World in Moira. From October 26th to 31st, Grizzly's World transforms into a terrifying world of horror. Enjoy a thrilling dinner, live horror acts, unexpected scares, and an atmosphere you won't forget. You came for dinner, you stay for the nightmare. Book your table now on grizzliesworld.com.
4: Verhuizen naar Spanje? Zonder zorgen met Holland España Line. Wekelijks transport, flexibele opslag en dat alles zonder langlopende contracten. Uw inboedel snel en veilig naar het zonovergoten Spanje. Holland España Line regelt het. Opslagruimte nodig tijdens uw verhuizing? Geen probleem. Holland España Line biedt flexibele oplossingen. Kijk op holland-espana-line.com of bel of app op 666-677-334. Holland España Line. Uw partner voor zorgeloos verhuizen.
5: Experience the magic. The Swarovski and Pandora world of wonder and romance. Discover the amazing Swarovski and Pandora stores. Explore the latest collections of Swarovski jewelry, watches, and Pandora charms. Naturally brilliant, featuring pieces of impeccable craftsmanship. Visit the stunning Swarovski and Pandora store at Centro Comercial La Marina in Finestrat, as well as the new Swarovski Wonderlux boutique on Calle Gambo in Benidorm.
6: At Veracat Implantology, we've specialized exclusively in dental implants for over 25 years, helping thousands of patients regain their smile with fixed teeth in just 24 hours. Your first consultation, including a personalized diagnosis and 3D CT scan, is completely free. As an Extra FM listener, you'll also receive an exclusive 10% discount. Just mention Extra FM when booking. Visit Veracat Implantology in Benidorm or book online at veracatimplantologia.com or call 900-909-159.
7: Park your car, camper, or motorcycle stress-free at Alicante Airport? Choose EuroParkingAlicante.com under Dutch management. Drop off and pick up directly at the departure terminal, safe and covered. Includes charging options for electric cars and affordable washing, repair, and inspection services. Parking available from just 285 euros per year. Check EuroParkingAlicante.com. Super simple, safe, and affordable.
8: Op zoek naar topmerken tegen onverslaanbare prijzen? Bij Freetime La Nucía profiteer je van kortingen tot wel 50% op een uitgebreid assortiment seizoensproducten. Ontdek merken zoals The North Face, Levi's, New Balance, Hoka en Skechers. Casual mode, sportkleding, designertassen en kinderschoenen voor alle leeftijden. Van baby tot junior. Bezoek onze winkel van 1000 vierkante meter in Centro Comercial Ricardo aan de Avenida Sorolla in La Nucía. Naast Aldi en op slechts 8 minuten van het centrum van Benidorm. Freetime La Nucía. De beste merken, nu met aantrekkelijke kortingen.
9: Är bilen din klar för en äkte utställningsglans? Besök Varsmundo, den första 30 meter lange bilvasken på Costa Blanca. Nytt en rask bilvask med kraftig fårvask, hjälpsomme och erfarna medarbetare, fläckfri kylling och perfekt torking. Allt på bara någon få minuter. Ingen timebestilling nödvändig. Varsmundo har öppet varje dag från klockan 09.00 till 22.00 bak Leroy Merlin vid sidan av Conforama i Finestrat. Besök varsmundo-carwash.com. Rent, raskt och miljövänligt med överbyggda stövsugareplatser för din bekvämlighet. Kom inom idag.
10: Are you in the mood for a delicious breakfast platter? A crispy, freshly filled sandwich? Or a fresh salad with cheese and shrimp croquettes? Or how about one of our 10 delicious Belgian cakes? A savory or sweet pancake? Or a warm Brussels or Liège waffle? And in the evening, then come and enjoy a delicious cheese or meat fondue in our cozy interior. One address, Dolce and Fondue, Calle Ruperto Chapi 12 in Albir, next to Banco Sabadell, at the bottom of the street. Dolce and Fondue in Albir.
11: Het Extra FM Nieuws wordt u aangeboden door Bobcats Verzekeringen in Altea. Uw verzekeringsmakelaar aan de Costa Blanca.
12: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De BBC meldt dat de antiterrorisme-eenheid van de Britse politie het onderzoek naar het incident bij vliegbasis RAF Fairford leidt. Eerder vandaag vond daar een groot incident plaats. Wat dat precies inhoudt is nog onduidelijk. Wel zijn er meerdere mannen opgepakt en is de explosieve opruimingsdienst ter plaatse om auto's te onderzoeken. De Britse defensieminister Wes Streeting heeft alle hulpdiensten bedankt voor het snelle handelen. Tegen Sky News zei hij dat mensen erop kunnen vertrouwen dat dit wordt aangepakt. Gisteravond is de politie in het Brabantse Oosterwijk uitgerukt voor een botsing waarbij 4 voertuigen betrokken waren en een vechtpartij. Er zijn 5 mannen en 2 vrouwen opgepakt. Zij worden verdacht van openlijke geweldpleging. Ter plaatse trof de politie 2 beschadigde auto's aan. Enkele personen sloegen in 2 andere auto's op de vlucht. De vluchtauto's werden een tijdje later door de agenten staande gehouden en de inzittenden in de boeien geslagen. Er zijn ook verschillende slagwapens gevonden. Duizenden mensen hebben zich in het Noord-Ierse Portadown verzameld om de Oranjemars te blokkeren. De Oranjemars is een protestantse mars die voor het eerst in 28 jaar tijd door een katholieke wijk mag trekken. De mars is uitgesteld omdat er zo'n 2000 personen naar de wijk gekomen zijn om deelnemers van de mars tegen te houden. De Britse premier Andy Burman heeft opgeroepen kalm te blijven. Een kindje van 1,5 jaar uit het Belgische Bertum is overleden nadat ze een hele dag in de auto had gezeten. Een van de ouders zou het meisje naar de kinderopvang brengen, maar vergat dat. De politie zegt dat de ouders pas 's avonds ontdekten dat hun kind nog in de auto zat. Het oudste kind was wel naar school gebracht, maar de ouder reed daarna door naar het werk. Bij het ophalen van het oudste kind zag de ouder dat het jongere kind nog in de auto zat. Het meisje is gereanimeerd, maar overleed in het ziekenhuis. De politie onderzoekt de zaak. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwak tot matige zuidenwind is het 20 tot lokaal 27 graden. Dit was...
13: Ondernemers opgelet. Dinerclub Spanje. Maandelijks dineren en netwerken in de beste restaurants van de Costa Blanca. Samen met andere Nederlandstalige ondernemers en beslissingmakers in een prettige ambiance op een ongedwongen wijze informatie uitwisselen, dineren, je netwerk vergroten en elkaar versterken. Informatie via de site dinerclubspanje.nl. Contact via mailadres info@dinerclubspanje.nl. Dinerclubspanje.nl. Voor ondernemers aan de Costa Blanca.
14: Discover a new approach to dental care at Albir Dental Studio. With cutting-edge technology, a comfortable atmosphere, and quick professional service, we make sure your experience is nothing but smooth. Fewer appointments and treatments in just one day. Enjoy the comfort of a clinic built around your well-being. Find us at Avenida del Albir 82, 1A, or connect with us on Facebook, Albir Dental Studio, where your smile comes first.
13: DinerClubSpanje.nl. Voor ondernemers aan de Costa Blanca.
15: Bent u op zoek naar een tweedehands droomauto? In topstaat en tegen de beste prijs? Eddy Kramer Groep in Altea. Een garage van 1500 vierkante meter en een spectaculaire showroom van 800 vierkante meter met geweldige auto's van topkwaliteit. Met 1 jaar garantie. Eddy Kramer Groep in Altea. 200 meter voorbij de Eddy Kramer garage. Bekijk nu alle topmodellen op eddykramer.com.
16: Tussen Benissa en Kalpen vind je restaurant Casa del Maco. Herontdek de Frans-Belgische gastronomie met de combinatie van mediterrane en vernieuwende invloeden. Laat je onderdompelen in de wondere wereld van wijnen. Casa del Maco heeft een uniek terras met uitzicht op de zee en de Peñón de Ifach. Je voelt je de koning te rijk wanneer je luncht of dineert in deze unieke setting. Meer info op casadelmaco.com. Hannes Galle en zijn team staan klaar om je gastronomisch te verwennen. Het hele jaar geopend.
17: In een wereld waarin alles razendsnel verandert,
18: nodigt Trivium je uit om even stil te staan.
17: Om adem te halen.
18: En de wereld vanuit een nieuw perspectief te bekijken. Trivium is geen show.
17: Het is een universeel avontuur voor publiek van alle leeftijden.
18: Muziek, dans en... en audiovisuele magie.
19: Een zorgvuldig gecreëerde samensmelting, waarbij de wereld deel wordt van de ervaring.
18: Benidorm Palace presenteert Trivium. We hebben allemaal onze eigen magie.
19: Boek jouw Trivium-diner-ervaring op benidormpalace.com of aan de kassa van Benidorm Palace.
20: Bij IMED Hospitalis ben je nu met je zilveren kruispolis volledig gedekt voor alle mogelijke zorg. Je hoeft je dus geen zorgen meer te maken over alle administratieve handelingen. Je bent gedekt voor alle specialismen en we hebben een Nederlands team. Je bent welkom in onze IMED ziekenhuizen in Benidorm, La Cala Villajoyosa en in TU Lada. IMED Hospitalis. Het Nederlandse ziekenhuis met dekking voor Achmea-klanten in Spanje. Voel je goed met de nummer.

0: zoek naar een nieuwe airco? Bij TPM Installaciones ben je aan het juiste adres voor de verkoop en vakkundige installatie van airconditioners door onze eigen ervaren airco-monteur. Geniet het hele jaar van een aangenaam binnenklimaat. Bezoek tpm-installaciones.es. TPM Installaciones. Duurzaam in de bouw en techniek.
1: Looking for authentic Spanish food in Albier? Visit Cantapetes, a unique restaurant where you'll feel right at home. Enjoy delicious tapas, traditional rice dishes, fresh fish from the bay, quality meats, and tasty sharing plates, all prepared with the freshest ingredients. Open from 1 p.m.

0: Maandag tot en met zaterdag. Van 8:30 tot 5:00.
1: I look into my sphere. And I see... Can't see a thing! Having trouble with your eyesight? Then set your eyes on Optica Novalus from the Vistalia Group, your trustworthy optometrists. The best quality glasses and the latest technology. Optica Novalus, the best brands in all prescription glasses and sunglasses and specialized in contact lenses. Visit their team of professionals on the main street in Alfaz Del P, across the toy store. Or for an appointment, call 966-860-020.
2: Now, also specialized in all kinds of hearing aid devices.
3: Zin in een lekker frietje met? Of een ouderwets smakelijke vleeskroket of frikandel speciaal? Of misschien je favoriete frisdrank uit Nederland? Kom gezellig langs bij Snackbar Albier aan de Avenida del Albier 7. In de Hoofdstraat, naast de Beach Lounge en de Moonlight. Altijd vers bereid, smaakvol en om van te genieten. Dagelijks geopend, behalve op maandag. Snackbar Albier. Tot snel!
4: Mom, I'm bored. Can we do something fun?
5: How about we go to space?
4: Right now?
5: Yes! Our journey starts at Another World Calpe.
6: Make ordinary time unforgettable at Another World VR Arena in Calpe. Laugh together, scream together, fight zombies together, family adventures, birthday parties, nights out with friends, and team building experiences. Another World Calpe. The best memories are the ones you share.
7: U bent niet naar Spanje toegekomen om zorg aan uw hoofd te hebben. Dus uzelf goed verzekeren is geen overbodige luxe. Bobcats Verzekeringen dekt alle risico's af voor Nederlandstaligen sinds 1976. Als je zo lang bestaat, dan heb je verstand van verzekeren. Bobcats.es, voor al uw verzekeringen. Uw leven voortaan zonder zorgen, in de zon. Bezoek Bobcats Verzekeringen en vraag vrijblijvend een offerte aan. Bobcats.es, Calle de Sardinal 4 in Altea, vlakbij Restaurant Difference. Het Extra FM Nieuws wordt u aangeboden door Bobcats Verzekeringen in Altea. Uw verzekeringsmakelaar aan de Costa Blanca.
8: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst nadat de man een filmpje op Instagram had gepost waarin hij beweert dat hij bij de aanval in Israël op 7 oktober 2023 was. Een woordvoerder van de universiteit laat weten dat hij voorlopig geschorst wordt en daarmee niet mag deelnemen aan het onderwijs. Onderzocht wordt of en onder welke voorwaarden hij zijn studie kan voortzetten. Onduidelijk is nog of de student echt bij de aanval aanwezig was. De universiteit heeft 5 Gazanen een beurs gegeven om in Maastricht te studeren. In Zuid-Afrika heeft de politie een klopjacht op touw gezet na een fatale schietpartij in een café ten westen van Johannesburg. Gisteravond openden mannen met geweren het vuur op een groep mensen. 17 van hen kwamen om het leven en 15 anderen raakten gewond. Over het hoe en waarom is nog niets bekend. Schietpartijen komen in Zuid-Afrika geregeld voor. Het land heeft een van de hoogste moordcijfers ter wereld. De Britse premier Andy Burnham spreekt geen steun uit voor een derde start- en landingsbaan op het Londense Heathrow Airport. Hij zegt dat dat voor hem een zaak voor de mensen die in de omgeving van de luchthaven wonen en Londen is. De vorige premier Starmer steunde de uitbreidingsplannen die al sinds 2009 op tafel liggen wel. Volgens Heathrow loopt een derde baan een jaar of 4 vertraging op. Als de baan er komt, zal die pas in 2039 opengaan. De vergunningen voor de bouw zijn ook nog niet rond. Oud-handbalster Estefana Polman zal niet meer als gast bij Vandaag Insight op SBS6 aan tafel zitten. Dat heeft de eindredacteur van het programma Vandaag bekendgemaakt. Afgelopen zomer werd aangekondigd dat Polman iedere maand zou aanschuiven bij de talkshow. Dat deed zij 1 keer en daar blijft het bij. René van der Gijp liet in juli van zich horen en trok de komst van Estefana publiekelijk in twijfel. Johan Derksen haakte aan en achtte Polman te licht om overal een mening over te kunnen hebben. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwak tot matige zuidenwind is het 20 tot lokaal 27 graden. Dit was het Radio Nieuws.
9: Houdt u ook zo van Indonesisch eten, net als vele anderen? Kom dan lekker genieten van een topmaaltijd bij Restaurant Indonesia in Albier. Binnen of op het overdekte terras. Overheerlijke gerechten uit de traditionele Indonesische keuken die met liefde, kennis en passie gemaakt worden met verse ingrediënten. Afhalen is ook mogelijk. Heeft u wat te vieren? Informeer ook naar de cateringservice. Restaurant Indonesia in Albier. Op de Calle Andromeda nummer 18. En op Facebook. Wij wensen u alvast smakelijk eten. Oftewel, Selamat Makan.
10: Soms heb je gewoon net wat meer ruimte nodig. Voor je spullen, je plannen of je volgende stap. Bij Megorbox Self Storage Benissa regel je snel en eenvoudig een opslagruimte die met je meebeweegt. Betaalbaar, veilig, betrouwbaar. Met splinternieuwe boxen. Megorbox Self Storage Benissa biedt de ruimte die jij nodig hebt. Voor meer info ga naar opslagcostablanca.es.
11: Club Los Hollandeses in de Barranco Hondo in Alvast El Pi organiseert op 3 oktober een open dag. Heb je belangstelling om lid te worden van de Club Los Hollandeses? Kom dan langs op 3 oktober. En op 10 oktober is er weer de herfstmarkt. Gezellig struinen langs de kramen. Voor meer info ga naar de website hollandeses.nl. Club Los Hollandeses. Een sociëteit voor echte levensgenieters.
12: Ondernemers opgelet. Dinerclub Spanje. Maandelijks dineren en netwerken in de beste restaurants van de Costa Blanca. Samen met andere Nederlandstalige ondernemers en beslissingmakers in een prettige ambiance op een ongedwongen wijze informatie uitwisselen, dineren, je netwerk vergroten en elkaar versterken. Informatie via de site dinerclubspanje.nl. Contact via mailadres info@dinerclubspanje.nl. Dinerclubspanje.nl. Voor ondernemers aan de Costa Blanca.
13: Bestill din neste tannlegetime hos Albir Dental Studio. Med vår banebrytende teknologi og en komfortabel atmosfære i nye lokaler garanterer vi en god opplevelse med effektiv og profesjonell service. Effektiv behandling gjort bare på en dag eller med færre timeavtaler. Nyt komforten i en klinikk der ditt velvære alltid står i fokus. Kontakt oss på telefon 966-86-5131 eller på Facebook. Du finner oss i Avenida de la Vir 82, 1A. Albir Denta Studio, ditt smil er viktig for oss.
12: Dinerclubspanje.nl. For ondernemers aan de Costa Blanca.
14: This Halloween, dinner turns into a nightmare at Grizzly's World in Moira. From October 26th to 31st, Grizzly's World transforms into a terrifying world of horror. Enjoy a thrilling dinner, live horror acts, unexpected scares, and an atmosphere you won't forget. You came for dinner, you stay for the nightmare. Book your table now on grizzliesworld.com.
15: Autogarage Eddy Kramer.
16: Al meer dan 30 jaar een betrouwbare naam aan de Costa Blanca.
15: Voor een snelle vakkundige reparatie van uw auto maakt Eddy Kramer gebruik van de modernste apparatuur en goed opgeleid personeel. Ook voor het invoeren van uw auto of voor de ITV-keuring. Wij regelen alles. En bij een grote beurt kunt u gebruik maken van een leenauto. En we spreken uw taal. Dat is wel zo handig. Kom langs aan de N332 in Altea, schuin tegenover de Mercedes-garage en naast Repsol Tankstation. Telefoon 965-845-401. Of check eddykramer.com. Garage Eddy Kramer. Houdt u veilig op de weg.

0: Need storage space during your move? No problem. Holland España line offers flexible solutions. Visit holland-espana-line.com or call or WhatsApp 666-677-334. Holland España line, your partner for a stress-free relocation.
1: Hoe zou het zijn als er een privéchef voor je komt koken? Haal de magie van restaurant El Chato in huis of op een locatie naar keuze. Geniet van een exclusief menu, bereid en geserveerd door je eigen privéchef. Perfect voor intieme diners of bijzondere gelegenheden. El Chato, een Michelinster beleving bij jou thuis. Informeer naar de beschikbaarheid via 673-399-153. Of bezoek elchatosingularevents.com.

0: Stap in een wereld vol passie, smaak en traditie. Bij Pepe Mendoza, Casa Agricola. Bekroond als de meest duurzame wijnmakerij van Spanje. En hoog gewaardeerd door Penguin en Robert Parker. Waar elk glas een verhaal vertelt. En de mediterrane zon de wijnranke kust. Op slechts een steenworp afstand van jou. Boek nu je bezoek via casaagricola.es. We kijken er naar uit om jouw perfecte wijnervaring te creëren.
1: You didn't come to Spain to worry. So insuring yourself well is not an unnecessary luxury. Bobcats Insurances cover all risk for English-speaking people since 1976. If you have been around for that long, then you understand insurances. Bobcats.es for all your insurances. Your life is now.

0: Valencia. Nearby restaurant Difference.
1: Op zoek naar authentiek Spaans eten in Albier? Bezoek Cantapetes. Een uniek restaurant waar je je meteen thuis voelt. Geniet van heerlijke tapas, traditionele rijstgerechten, verse vis uit de baai, kwaliteitsvlees en smakelijke gerechten om te delen. Allemaal bereid met de meest verse ingrediënten. Geopend van 1 uur 's middags tot 11 uur 's avonds. Op woensdag zijn we gesloten. Op zondag zijn we alleen geopend voor de lunch. Je vindt Cantapetes in Albier tegenover Hotel Albier Garden. Beleef de echte smaak van Spanje bij Cantapetes in Albier.
2: Is jouw auto klaar voor een echte showroomwaardige glans? Bezoek Washmundo, de eerste 30 meter lange carwash aan de Costa Blanca. Geniet van een snelle wasbeurt met krachtige voorreiniging, met behulpzame en ervaren autowassers, streeploos naspoelen en een perfecte droging. Allemaal in slechts enkele minuten, zonder afspraken. Washmundo is elke dag geopend, van 9 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds. Achter de Leroy Merlin, naast Conforama in Finestrat. Washmundo carwash.com. Schoon, snel en milieuvriendelijk en overdekte stofzuigplekken. Kom vandaag nog langs.
3: Het Extra FM Nieuws wordt u aangeboden door Bobcats Verzekeringen in Altea. Uw verzekeringsmakelaar aan de Costa Blanca.
4: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. Zo'n 3000 mensen zijn naar de Dam in Amsterdam gekomen voor het Nationaal Vredesprotest Stop de Oorlogskoorts. Zij scharen zich achter de organisatie De Nieuwe Vredesbeweging, die vindt dat de regering zich voorbereidt op oorlog waar Nederlanders de prijs voor betalen. Verschillende jongeren en christelijke organisaties, de SP en Extinction Rebellion, hebben zich ook aangesloten. Na toespraken en muziek van Evie de Visser en IJsland begon een vredesmars door de hoofdstad. Op de Britse vliegbasis RAF Fairford wordt door een explosieve robot 3 witte busjes onderzocht. Vanmorgen meldde de politie een groot incident bij de basis, die zowel door de Britten maar ook door de Amerikanen gebruikt wordt. Onduidelijk is nog altijd wat er precies gaande is. De politie liet weten dat meerdere mannen zijn aangehouden en dat de explosieve opruimingsdienst auto's onderzoekt. Ook werden bewoners uit Welford geëvacueerd. De VS gebruikt de vliegbasis voor hun militaire operaties tegen Iran. Gisteravond zijn in Eindhoven een 14-jarige jongen en een 18-jarige man aangevallen door een groep mensen. Even daarvoor waren ze in hun auto weggereden. Het tweetal liep steekwonden op. Ook werd de auto van de slachtoffers beschadigd. Daarna sloegen de daders in verschillende auto's op de vlucht. De politie wist op de A16 bij Zevenbergse Hoek 5 verdachten tussen de 21 en 31 jaar op te pakken. Wat de aanleiding voor het geweld geweest is, wordt op dit moment onderzocht. De waterstand in de Rijn bij Keulen is dramatisch laag. Afgelopen nacht werd een nieuw record gevestigd, 43 centimeter. Dat is 2 centimeter lager dan in augustus. In Nederland viel er in augustus en september wat regen, maar dat heeft niet het effect gegeven dat nodig is. In Zuid-Duitsland en Zwitserland viel de afgelopen tijd amper een druppel regen en nam de waterafvoer van de Rijn opnieuw af. Als gevolg hiervan liep gisteren in Keulen de Nederlandse riviercruise Dutch Melody vast. Uiteindelijk lukte het de kapitein om toch verder te varen. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwak tot matige zuidenwind is het 20 tot lokaal 27 graden. Dit was het Radio Nieuws.
5: Discover a new approach to dental care at Albeer Dental Studio. With cutting-edge technology, a comfortable atmosphere and quick professional service, we make sure your experience is nothing but smooth. Fewer appointments and treatments in just one day. Enjoy the comfort of a clinic built around your well-being. Find us at Avenida del Albeer 82, 1A, or connect with us on Facebook, Albeer Dental Studio, where your smile comes first.
6: Bent u op zoek naar een tweedehands droomauto? In topstaat en tegen de beste prijs? Eddy Kramer Groep in Altea. Een garage van 1500 vierkante meter en een spectaculaire showroom van 800 vierkante meter met geweldige auto's van topkwaliteit. Met 1 jaar garantie. Eddy Kramer Groep in Altea. 200 meter voorbij de Eddy Kramer garage. Bekijk nu alle topmodellen op eddykramer.com.
7: Granddad, have you put on your sun cream?
8: Absolutely. I put on a nice thick layer.
7: Granddad, you've got Nutella all over you. You really should wear your glasses.
9: Need prescription sunglasses? At Seapoint Opticas, with our 2-for-1 offer on glasses from €69, you get a pair of sunglasses free. Terms and conditions apply. Visit us at Avenida del Pla 125 in Javier or online at cpointopticas.com.
10: Dreaming of a home on the Costa Blanca or looking to sell your property successfully? At Inmo Blau in Albir, you've come to the right place. With more than 28 years of experience and an extensive portfolio of properties in Marina Alta and Marina Baja, we guide you through every step of the buying and selling process quickly, professionally, and hassle-free. We are also here to assist you with both holiday rentals and long-term rentals. Discover all the possibilities at InmoBlau.com. Inmo Blau, your trusted real estate agent on the Costa Blanca.
11: Bij IMED Hospitalis ben je nu met je zilveren kruispolis volledig gedekt voor alle mogelijke zorg. Je hoeft je dus geen zorgen meer te maken over alle administratieve handelingen. Je bent gedekt voor alle specialismen en we hebben een Nederlands team. Je bent welkom in onze IMED ziekenhuizen in Benidorm, La Cala Villajoyosa en in TU Lada. IMED Hospitalis, het Nederlandse ziekenhuis met dekking voor Achmea-klanten in Spanje.
12: In een wereld waarin alles razendsnel verandert,
13: nodigt Trivium je uit om even stil te staan,
12: om adem te halen
13: en de wereld vanuit een nieuw perspectief te bekijken. Trivium is geen show.
12: Het is een universeel avontuur voor publiek van alle leeftijden.
13: Muziek, dans en audiovisuele magie.
12: Een zorgvuldig gecreëerde samensmelting waarbij de wereld deel wordt van de ervaring.
13: Benidorm Palace presenteert Trivium. We hebben allemaal onze eigen magie.
12: Boek jouw Trivium-diner-ervaring op benidormpalace.com of aan de kassa van Benidorm Palace.
14: Voel je goed met een

0: Mom, I'm bored. Can we do something fun?
1: How about we go to space?
0: Right now?
1: Yes! Our journey starts at Another World Calpe.
2: Make ordinary time unforgettable at Another World VR Arena in Calpe. Laugh together, scream together, fight zombies together, family adventures, birthday parties, nights out with friends, and team building experiences. Another World Calpe. The best memories are the ones you share.
3: Zin in een heerlijk ontbijtbord. Een krokant belegd broodje of een vers slaatje met kaas en garnaalkroketjes. Of wat dacht je van een van onze 10 heerlijke Belgische taarten? Een hartige of zoete pannenkoek of een warme Brusselse of Luikse wafel. En s'avonds? Dan geniet je bij ons van een heerlijke kaas- of vleesfondue in een gezellig interieur. Eén adres. Dolce en Fondue. Calle Ruperto, Chapi 12 in Albier. Bij Banco Sabadell onderaan de straat. Dolce en Fondue in Albier.
4: Welcome to Zenia Sound Healing, where you can feel, heal and release. Located in Alvis del Pi, Arabi Plaza, we invite you to hit pause, breathe deep, and reconnect with yourself. After studying in Nepal, we will let you experience the powerful energy of Tibetan bowls and gongs, and return to calm with modern mindfulness and guided meditation. An experience you won't forget. A moment of peace just for you. Book your session today at zenyasoundhealing.com. Let's reset your energy.
5: Ondernemers opgelet. Dinerclub Spanje. Maandelijks dineren en netwerken in de beste restaurants van de Costa Blanca. Samen met andere Nederlandstalige ondernemers en beslissingmakers in een prettige ambiance op een ongedwongen wijze. Informatie uitwisselen, dineren, je netwerk vergroten en elkaar versterken. Informatie via de site dinerclubspanje.nl. Contact via mailadres info@dinerclubspanje.nl. Dinerclubspanje.nl. Voor ondernemers aan de Costa Blanca.
6: Verhuizen naar Spanje? Zonder zorgen met Holland España Line. Wekelijks transport, flexibele opslag en dat alles zonder langlopende contracten. Uw inboedel snel en veilig naar het zonovergoten Spanje. Holland España Line regelt het. Opslagruimte nodig tijdens uw verhuizing? Geen probleem. Holland España Line biedt flexibele oplossingen. Kijk op holland-espana-line.com of bel of app op 666-677-334. Holland España Line, uw partner voor zorgeloos verhuizen.
5: Dinerclubspanje.nl. Voor ondernemers aan de Costa Blanca.
7: Heeft u last van staar? Twijfelt u of u een staaroperatie moet ondergaan? De gedachte aan een operatie aan uw ogen kan beangstigend zijn. Staar kan uw zicht nadelig beïnvloeden en het moeilijk maken om dagelijkse activiteiten uit te voeren. Laat u onderzoeken door een deskundige zonder lange wachtlijsten. Bel iDoctorCostaBlanca.com in Albier op 966-866-600.
8: Op zoek naar topmerken tegen onverslaanbare prijzen? Bij Freetime La Nucía profiteer je van kortingen tot wel 50% op een uitgebreid assortiment seizoensproducten. Ontdek merken zoals The North Face, Levi's, New Balance, Hoka en Skechers. Casual mode, sportkleding, designertassen en kinderschoenen voor alle leeftijden. Van baby tot junior. Bezoek onze winkel van 1000 vierkante meter in Centro Comercial Ricardo aan de Avenida Sorolla in La Nucía. Naast Aldi en op slechts 8 minuten van het centrum van Benidorm. Freetime La Nucía. De beste merken, nu met aantrekkelijke kortingen.
9: ¿Está tu coche listo para lucir un auténtico brillo de exposición? Visita Guasmondo, el primer túnel de lavado de 30 metros de la Costa Blanca. Disfruta de un lavado rápido con un potente prelavado, la ayuda de un equipo amable y con experiencia, un aclarado sin marcas y un secado perfecto. Todo en solo unos minutos, sin necesidad de cita previa. Guasmundo abre todos los días de 9 a 22 horas, detrás del Leroy Merlin junto a Conforama, en Finestrat. Visita guasmundo-mediocarguas.com. Limpio, rápido y respetuoso con el medio ambiente, con zonas de aspirado cubiertas para tu comodidad. Ven a visitarnos hoy mismo.
1: Soms heb je gewoon net wat meer ruimte nodig. Voor je spullen, je plannen of je volgende stap. Bij Megorbox Self Storage Benissa regel je snel en eenvoudig een opslagruimte die met je meebeweegt. Betaalbaar, veilig, betrouwbaar. Met splinternieuwe boxen. Megorbox Self Storage Benissa biedt de ruimte die jij nodig hebt. Voor meer info ga naar opslagcostablanca.es.
10: The Extra FM News is brought to you by washmundo-carwash.com, the only luxurious 30-meter car wash on the Costa Blanca.
11: Calling the behaviour of First Minister Michelle O'Neill shameful for taking part in what he's called an unlawful protest. Senior Sinn Féin politicians have been criticised for blocking an Orange Order march in Portadown. The Drumcree parade was due to go down the largely nationalist Garvaghy Road, but has been delayed by huge crowds. It's been allowed for the first time since 1998. Gavin Robinson is condemning Miss O'Neill.
12: She's breaking the law. She's the head of an executive and she's prepared to willfully disregard the ruling of our courts, the determination by the statutory body charged with determining parades in Northern Ireland.
11: Counter-terror police are leading an investigation after five men were arrested under the Explosives Act near RAF Fairford in Gloucestershire. 85 homes in the village of Welford have been evacuated and army bomb experts are examining vehicles. 10 workers at an NHS trust have been taken off active duty over claims they accessed the medical records of three-year-old Noah Woods. The youngster died last week after going missing from a play area in Suffolk. Andy Burnham says he's prepared for his popularity to take a hit if he raises taxes to fund social care reforms. The Prime Minister suggested an NHS-style service could be in Labour's next election manifesto. These party members at its conference in Liverpool want to see action.
13: Social care needs to be on the same level as the NHS, as far as I'm concerned.
14: There's this crazy reaction to the word tax. You know, tax is how we all get our public services.
15: We're all getting older and it's bankrupting people and it's got to be sorted out.
11: Two demonstrators have been arrested outside the hall in support of Palestine action. In the Women's Super League, Manchester United are leading West Ham 1-0 at half-time. Later, Chelsea host Arsenal at Stamford Bridge. And Tom Banton has scored 126. With England piling on the runs in the final ODI with Sri Lanka at the Oval a short time ago, they were 287 for 5 after 44 overs. That's the latest. I'm Nick Creation.

0: wordt angstaanjagend lekker bij Grizzlies World in Moraida. Van 26 tot en met 31 oktober verandert Grizzlies World in een echte horrorwereld. Geniet van een spannend diner, live horror acts, onverwachte scares en een sfeer die je niet snel vergeet. You came for dinner, you stay for the nightmare. Reserveer nu je tafel op grizzliesworld.com.
1: Wil je besparen op je energiekosten? Kies dan voor duurzaamheid. Met zonnepanelen van TPM Installaciones ben je verzekerd van een vakkundige installatie, inclusief de legalisatie bij het energiebedrijf. Betrouwbaar, snel en met oog voor kwaliteit. Bezoek tpm-installaciones.es. TPM Installaciones. Duurzaam in de bouw en techniek.
2: Celebrate New Year's Eve in spectacular style at Benidorm Palace with our spectacular trivium show, an exclusive gala dinner, live entertainment, and an unforgettable festive atmosphere. At midnight, celebrate with the traditional Lucky Grapes. Then keep the party going with an open bar, music, dancing, and two live orchestras. Book your tickets at the box office or at BenidormPalace.com. Welcome 2027 in style.
3: Beleef de magie. De Swarovski en Pandora-wereld van verwondering en romantiek. De verbazingwekkende Swarovski en Pandora-stores. De nieuwste collectie voor Swarovski-sieraden, horloges en Pandora-bedels. Natuurlijk briljant en stukken van onberispelijk vakmanschap. De verbazingwekkende Swarovski en Pandora-store in Centro Comercial La Marina Finestrat. En de nieuwe Swarovski

0: Maandag tot en met zaterdag. Van 8:30 tot 5:00.
1: I look into my sphere. And I see. Can't see a thing! Having trouble with your eyesight? Then set your eyes on Optica Novalus from the Vistalia Group, your trustworthy optometrists. The best quality glasses and the latest technology. Optica Novalus, the best brands in all prescription glasses and sunglasses, and specialized in contact lenses. Visit their team of professionals on the main street in Alfas del Pi, across the toy store. Or for an appointment, call 966-860-020.
2: Now, also specialized in all kinds of hearing aid devices.
3: Servidauto in Altea is uw officiële Mercedes-Benz dealer en garage. Volledige reparaties met vaste prijzen en garantie op alle werkzaamheden door Mercedes-Benz. Servidauto werkt met alle verzekeraars en alle automerken. De reparaties worden uitgevoerd met de Mercedes-Benz Auto Repair technologie. Servidauto aan de Partida Carte Blanche 39 in Altea. Bel ons 965-840-732. Servidauto spreekt uw taal.
4: Tussen Benissa en Kalpen vind je restaurant Casa del Maco. Herontdek de Frans-Belgische gastronomie met de combinatie van mediterrane en vernieuwende invloeden. Laat je onderdompelen in de wondere wereld van wijnen. Casa del Maco heeft een uniek terras met uitzicht op de zee en de Peñón de Ifach. Je voelt je de koning te rijk wanneer je luncht of dineert in deze unieke setting. Meer info op casadelmaco.com. Hannes Galle en zijn team staan klaar om je gastronomisch te verwennen. Het hele jaar geopend.
5: At Veracat Implantology, we've specialized exclusively in dental implants for over 25 years, helping thousands of patients regain their smile with fixed teeth in just 24 hours. Your first consultation, including a personalized diagnosis and 3D CT scan, is completely free. As an Extra FM listener, you'll also receive an exclusive 10% discount. Just mention Extra FM when booking. Visit Veracat Implantology in Benidorm or book online at veracatimplantologia.com or call 900-909-159.
6: Het Extra FM Nieuws wordt u aangeboden door Bobcats Verzekeringen in Altea. Uw verzekeringsmakelaar aan de Costa Blanca.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vlak nadat premier Jette op het D66-congres met zijn toespraak begonnen was, werd hij onderbroken door 5 pro-Palestina-actievoerders. Jette werd van het podium gehaald, maar het leek hem amper iets te doen. Eigenlijk wilde hij op het podium blijven, omdat dit hem vaker overkomt. Jette zei dat de pessimisten harder schreeuwen, maar dat wij meer voor elkaar krijgen. Tijdens de toespraak kwam de premier nog terug op Gaza. Hij zei daarover nooit te willen wegkijken als onschuldige mensen slachtoffer van oorlog en bruut geweld worden. De 5 mannen die afgelopen nacht bij de Britse luchtmachtbasis Fairford zijn opgepakt, worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische daad. 3 geparkeerde busjes worden door een explosieve robot onderzocht. Het gebied rondom de voertuigen is afgezet. 85 huishoudens zijn vanwege deze operatie geëvacueerd en worden opgevangen in een buurtcentrum. Onduidelijk is nog altijd wat het motief is, maar de basis wordt ook door de Verenigde Staten gebruikt. In een referendum heeft bijna 70% van de Zwitserse kiezers tegen een voorstel gestemd om nog neutraler te zijn. De initiatiefnemers van het referendum zijn van mening dat het land zich te veel achter de EU en de NAVO schaart. Alle grote politieke partijen waren tegen het voorstel, behalve de SVP, de radicaal-rechtse Zwitserse Volkspartij. Als het de andere kant op was gegaan en een meerderheid had voorgestemd, zou mogelijk de samenwerking met de NAVO en de EU in het geding komen. In Frankrijk onderzoekt de regering een wijziging in de begroting die grote gevolgen voor bedrijven zal hebben. De bedrijven moeten mogelijk 3,5 miljard euro extra gaan betalen. Anonieme bronnen melden dat de regering nadenkt over een manier om de berekening van de loonheffingskortingen te veranderen. De Franse economie stijgt minder hard dan eerder werd verwacht. Volgende week wordt het begrotingsvoorstel voor 2027 door premier Le Cornu gepresenteerd. Het weer. Vanavond raakt het bewolkt en kan er hier en daar een spatje regen vallen. Vannacht wordt het 11 tot 17 graden. Morgen in het noordwesten een grijze start. In het zuidoosten is meer ruimte voor zon. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het radionieuws.
8: Houdt u ook zo van Indonesisch eten, net als vele anderen? Kom dan lekker genieten van een topmaaltijd bij Restaurant Indonesia in Albier. Binnen of op het overdekte terras. Overheerlijke gerechten uit de traditionele Indonesische keuken die met liefde, kennis en passie gemaakt worden met verse ingrediënten. Afhalen is ook mogelijk. Heeft u wat te vieren? Informeer ook naar de cateringservice. Restaurant Indonesia in Albier. Op de Calle Andromeda nummer 18. En op Facebook. Wij wensen u alvast smakelijk eten. Oftewel, Selamat makan.
9: Moving to Spain? No worries with Holland España Line. Weekly transport, flexible storage, and all that without long-term contracts. Want to move your belongings quickly and safely to sunny Spain? Holland España Line takes care of it. Need storage space during your move? No problem. Holland España Line offers flexible solutions. Visit holland-espana-line.com or call or WhatsApp 666-677-334. Holland España Line, your partner for stress-free relocation.
10: Sometimes you just need a little extra space for your belongings, your plans, or your next step.
11: At Mejor Box Self-Storage Benissa, you can quickly and easily arrange a storage unit that adapts to your needs. Affordable, secure, and reliable with brand new units. Mejor Box Self-Storage Benissa offers the space you need. For more information, visit selfstoragecostablanca.es.
12: Discover Impulse Guide, the guide to gastronomy and luxury services. Promote your brand to an audience that values quality. We create spectacular private events, and we are the exclusive distributors of Lewis Oysters and Caviar. Visit us at grupoimpulse.es or call 966-889-867. Impulse Guide, your gateway to the most exclusive world.
13: Are you looking for a second-hand dream car in top condition and at the best price? Eddie Kramer Group in Altea. A 1,500 square metre garage and a spectacular 800 square metre showroom with amazing top quality cars with a one-year warranty. Eddie Kramer Group in Altea, 200 metres past the Eddie Kramer Garage. Have a look at our top models on eddiekramer.com.
14: Imagine having a private chef cook just for you. Bring the magic of Restaurante El Chato to your home or any venue of your choice. Enjoy an exclusive menu prepared and served by your private chef. Perfect for intimate dinners or special celebrations. El Chato, a Michelin star experience in your own home. For availability, please call 673-399-153 or visit elchatosingularevents.com.
15: De muziek in dit uur wordt je aangeboden door donpanchito.es. Voel je goed met een

0: Op zoek naar een gezellige plek in Altea? Kom naar Cafeteria Altea Mar, aan de Calle Sardinal 4, naast Bobcats Verzekeringen. Geniet van heerlijke broodjes, smaakvolle tapas, sappige hamburgers en een frisse Estrella Galicia van de tap. En mis geen enkele voetbalwedstrijd op onze grote tv-schermen. Geopend van dinsdag tot en met zondag vanaf 3 uur. Cafeteria Altea Mar. De plek om samen te genieten.
1: Een Nederlands team, die vindt u in het HCB. Groep HCB Hospitalis biedt een Nederlandstalig team aan in haar polyklinieken en ziekenhuizen. En niemand zorgt beter voor u dan HCB. Maak kennis met onze specialisten. Dr. Ronge, Dr. Pasker, Dr. Van der Haven, Dr. Veugels en Dr. Valks. Het team die uw zorg medisch en administratief snel en soepel laat verlopen. Meer informatie? Stuur ons een e-mail. U wordt altijd in het Nederlands geholpen. Informatie@klinikabenidorm.com.
2: Inbraak, ziekenhuisopname, autodiefstal.
3: Het klinkt allemaal een stuk minder dreigend als u volledig verzekerd bent. Met Annemieke Rood van MCS Verzekeringen. Die heeft een complete Nederlandstalige staf en kan u dus zonder enige onduidelijkheid verder helpen. Onze directe lijnen met alle grote verzekeraars zorgen voor een up-to-date prijsvergelijking. U betaalt dus altijd het beste tarief.
4: Check onze website en vraag gelijk een offerte aan op www.mcsverzekeringen.com.
5: 3 restaurants, 1 dak, eindeloos genieten. Ontdek Grizzly's World in Moraida. Laat je verrassen door verfijnde sushi en verse sashimi. Proef de vurige smaken van Mexico. Of geniet van de geliefde klassiekers van Grizzly's. Van een ontspannen lunch en sfeervol diner tot een gezellige borrel. Bij Grizzly's World beleef je elke keer weer iets bijzonders. Bezoek grizzliesworld.com. Grizzly's World in Moraida. 3 restaurants, 1 bestemming. Eindeloos genieten.
6: Club Los Hollanderses in de Barranco Hondo in Alvast LP organiseert op 3 oktober een open dag. Heb je belangstelling om lid te worden van de Club Los Hollanderses? Kom dan langs op 3 oktober. En op 10 oktober is er weer de herfstmarkt. Gezellig struinen langs de kramen. Voor meer info ga naar de website hollanderses.nl. Club Los Hollanderses. Een sociëteit voor echte levensgenieters.
7: Don Panchito.
8: De Nederlandse delicatessenwinkel. Met een ruime sortering Nederlandse drop. Een ruim assortiment kerstbekerzuur. En dagelijks vers belegde broodjes.
7: Don Panchito.
8: Siempre más.

dag. Ontdek ATM Cocina's IMAS in La Nucía. Kwaliteitskeukens van Hekker. Volledig op maat, alle soorten werkbladen en apparatuur van vrijwel alle bekende merken. En IMAS, ook voor de rest van uw interieur denken we graag met u mee. Van ontwerp

0: Imagine having a health advisor, a translation team at your disposal, your choice of consultations, exclusive discounts, and access to a premium waiting room designed for your well-being. Get all this and much more with Quirón Salud Torrevieja Hospital's Health and Premium Card. Apply for your card at our hospital and start enjoying a unique healthcare experience. Quirón Salud, health one person at a time.
1: Experience the magic, the Swarovski and Pandora world of wonder and romance. Discover the amazing Swarovski and Pandora stores. Explore the latest collections of Swarovski jewelry, watches, and Pandora charms. Naturally brilliant, featuring pieces of impeccable craftsmanship. Visit the stunning Swarovski and Pandora store at Centro Comercial La Marina in Finistrat, as well as the new Swarovski Wonderlux boutique on Calle Gambo in Benidorm.
2: Op zoek naar authentiek Spaans eten in Albier? Bezoek Cantapetes. Een uniek restaurant waar je je meteen thuis voelt. Geniet van heerlijke tapas, traditionele rijstgerechten, verse vis uit de baai, kwaliteitsvlees en smakelijke gerechten om te delen. Allemaal bereid met de meest verse ingrediënten. Geopend van 1 uur 's middags tot 11 uur 's avonds. Op woensdag zijn we gesloten. Op zondag zijn we alleen geopend voor de lunch. Je vindt Cantapetes in Albier tegenover Hotel Albier Garden. Beleef de echte smaak van Spanje bij Cantapetes in Albier.

0: Parker bilen, campingbilen eller motorcykeln din stressfritt vid Alicante Lufthavn. Välj europarkingalicante.com under nederländsk ledelse. Levering och hämtning direkt vid avgångsterminalen. Tryggt och under tack. Inkluderar ledemöjlighet att få elbilar samt rimlig vaske, reparations- och kontrolltjänster. Parkering från kun 285 euro per år. Check europarkingalicante.com. Superenkelt, tryggt.
1: Servidauto in Altea is uw officiële Mercedes-Benz dealer en garage. Volledige reparaties met vaste prijzen en garantie op alle werkzaamheden door Mercedes-Benz. Servidauto werkt met alle verzekeraars en alle automerken. De reparaties worden uitgevoerd met de Mercedes-Benz Auto Repair technologie. Servidauto aan de Partida Carte Blanche 39 in Altea. Bel ons 965-840-732. Servidauto spreekt uw taal.
2: In a world where everything changes rapidly,
3: Trivium invites you to pause,
2: to breathe,
3: and to see the world from a new perspective. Trivium is not a show.
2: It is a universal adventure for audiences of all ages.
3: Music, dance, and audiovisual magic.
2: A carefully crafted fusion where the world becomes part of the experience.
3: Bannerdorm Palace presents Trivium. We all have our own magic.
2: Book your Trivium dinner experience at BenedormPalace.com or at the Benedorm Palace box office.
4: Droom je van een woning aan de Costa Blanca? Of wil je juist je woning succesvol verkopen? Bij Inmo Blauw in Albier ben je aan het juiste adres. Met meer dan 28 jaar ervaring en een uitgebreid aanbod in Marina Alta en Marina Baja begeleiden wij je van aankoop tot verkoop. Snel, professioneel en zonder zorgen. Ook voor vakantieverhuur en lange termijn verhuur staan wij voor je klaar. Ontdek de mogelijkheden op InmoBlauw.com. Inmo Blauw, jouw betrouwbare makelaar aan de Costa Blanca.
5: Welcome to Zenia Sound Healing, where you can feel, heal and release. Located in Alvas del Pi, Arabi Plaza, we invite you to hit pause, breathe deep and reconnect with yourself. After studying in Nepal, we will let you experience the powerful energy of Tibetan bowls and gongs and return to calm with modern mindfulness and guided meditation. An experience you won't forget. A moment of peace just for you. Book your session today at zenyasoundhealing.com. Let's reset your energy.
6: Het Extra FM Nieuws wordt u aangeboden door Bobcats Verzekeringen in Altea. Uw verzekeringsmakelaar aan de Costa Blanca.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Ruim 5000 mensen hebben vanmiddag op de Dam in Amsterdam gedemonstreerd tegen de groeiende defensieuitgaven van het kabinet. Volgens de organisatoren gaat het geld voor wapens ten koste van de zorg, het onderwijs en sociale zekerheid. Ook spraken de betogers zich uit tegen de plannen voor een selectieve dienstplicht. De protestmars door de hoofdstad is nog maar het begin. De actievoerders kondigden een vervolgstap aan. Op 20 november organiseren ze een landelijke jeugdstaking. Premier Jetten is op het D66-congres in zijn toespraak kort gestoord door pro-Palestina-demonstranten. Beveiligers haalden Jetten even van het podium, maar hij bleef laconiek en begon zijn speech daarna gewoon opnieuw. De premier benadrukte in zijn verhaal vooral optimisme en wees op de resultaten van zijn kabinet. De schreeuwende pessimisten krijgen volgens hem de overhand niet. Wel stond Jetten stil bij het leed in onder meer Oekraïne en Gaza, waar Nederland volgens hem nooit van mag wegkijken. Er zijn 7 doden en 40 gewonden gevallen bij Saoedische luchtaanvallen op een markt in het zuidwesten van Jemen, meldt de televisiezender van de Houthi-rebellen. Onder die gewonden zouden ook 5 kinderen zijn. De aanval volgt op een hevig offensief van de Houthis die deze maand de complete kust en een belangrijke zeestraat in handen kregen. Ook voerden de rebellen al aanvallen uit op doelen in Saoedi-Arabië. Het Saoedische leger strijdt al jaren tegen de Houthis als steun voor de jemenitische regering. En de 5 mannen die afgelopen nacht bij de Britse luchtmachtbasis Fairford zijn opgepakt, worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische daad. 3 geparkeerde busjes worden door een explosieve robot onderzocht. Het gebied rondom de voertuigen is afgezet. 85 huishoudens zijn vanwege deze operatie geëvacueerd en worden in een buurtcentrum opgevangen. Onduidelijk is nog altijd wat het motief is, maar de basis wordt ook door de VS gebruikt voor luchtaanvallen op Iran. Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Morgen krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
8: Bij IMED Hospitalis ben je nu met je zilveren kruispolis volledig gedekt voor alle mogelijke zorg. Je hoeft je dus geen zorgen meer te maken over alle administratieve handelingen. Je bent gedekt voor alle specialismen en we hebben een Nederlands team. Je bent welkom in onze IMED ziekenhuizen in Benidorm, La Cala Villajoyosa en in TU Lada. IMED Hospitalis, het Nederlandse ziekenhuis met dekking voor Achmea-klanten in Spanje.
9: Houdt u ook zo van Indonesisch eten, net als vele anderen? Kom dan lekker genieten van een topmaaltijd bij Restaurant Indonesia in Albier. Binnen of op het overdekte terras. Overheerlijke gerechten uit de traditionele Indonesische keuken die met liefde, kennis en passie gemaakt worden met verse ingrediënten. Afhalen is ook mogelijk. Heeft u wat te vieren? Informeer ook naar de cateringservice. Restaurant Indonesia in Albier. Op de Calle Andromeda nummer 18. En op Facebook. Wij wensen u alvast smakelijk eten. Oftewel, Slamat Makan.
10: Is it true you can find everything for your swimming pool at the Hoo Aqua Centre? Yes, water treatment equipment, heat pumps, covers, chlorine, filters, pool cleaners, just everything. And if you're looking for a spa or sauna, Hoo Aqua Centre is the trustworthy company that you need. Also, everything for the bathroom and clean drinking water. Own technical service and free transport on almost all products in the Costa Blanca. Visit Hoo Aqua Centre on the Polugano Industria La Padera in Benissa and on hoohoohoaquacenter.com.
11: Verhuizen naar Spanje? Zonder zorgen met Holland España Line. Wekelijks transport, flexibele opslag en dat alles zonder langlopende contracten. Uw inboedel snel en veilig naar het zonovergoten Spanje. Holland España Line regelt het. Opslagruimte nodig tijdens uw verhuizing? Geen probleem. Holland España Line biedt flexibele oplossingen. Kijk op holland-espana-line.com of bel of app op 666-677-334. Holland España Line, uw partner voor zorgeloos verhuizen.
12: Mention that you listen to Extra FM in our store. And receive 5% discount on all our products at Jujuju Aqua Center Benissa.
13: Granddad, have you put on your sun cream?
14: Absolutely. I've put on a nice thick layer.
13: Granddad, you've got Nutella all over you. You really should wear your glasses.
15: Need prescription sunglasses? At Seapoint Opticas, with our 2-for-1 offer on glasses from €69, you get a pair of sunglasses free. Terms and conditions apply. Visit us at Avenida del Pla 125 in Javier or online at seapointopticas.com.
16: Sometimes you just need a little extra space for your belongings, your plans, or your next step.
17: At Mejor Box Self-Storage Benissa, you can quickly and easily arrange a storage unit that adapts to your needs. Affordable, secure, and reliable, with brand new units. Mejor Box Self-Storage Benissa offers the space you need. For more information, visit selfstoragecostablanca.es.
18: Met een

0: the best version of yourself without surgery. Our cosmetic dermatology department at Quirón Salud Torrevieja Hospital helps you enhance your natural beauty and achieve younger, more radiant skin without surgical procedures. Trust our experts and discover the most advanced treatments designed exclusively for you. Get your first consultation free of charge. Call +34 966 921 313 to book your appointment. Quirón Salud, health one person at a time.
1: Beleef de magie, de Swarovski en Pandora wereld van verwondering en romantiek. De verbazingwekkende Swarovski en Pandora stores. De nieuwste collectie voor Swarovski sieraden, horloges en Pandora bedels. Natuurlijk briljant en stukken van onberispelijk vakmanschap. De verbazingwekkende Swarovski en Pandora store in Centro Comercial La Marina Finestrat. En de nieuwe Swarovski Wonderluxe boutique op de Calle Gambo in Benidorm.
2: Deze Halloween wordt angstaanjagend lekker bij Grizzly's World in Moraida. Van 26 tot en met 31 oktober verandert Grizzly's World in een echte horrorwereld. Geniet van een spannend diner, live horror acts, onverwachte scares en een sfeer die je niet snel vergeet. You came for dinner, you stay for the nightmare. Reserveer nu je tafel op grizzliesworld.com.
3: Elegancia, discreción y alto standing en Club La Cueva Benidorm. Abierto 24 horas, con parking privado. Garantizamos siempre tu privacidad. Comparte piscina, jacuzzi, suite o terraza con las señoritas más bellas y amables. En Club La Cueva, cualquier momento del día sabe a la mejor madrugada. En Benidorm, Camí del Palaciet 30. Teléfono 674-07-0707.
4: Looking for top brands at unbeatable prices? At Free Time La Nucía, enjoy discounts of up to 50% on a huge selection of seasonal products. Discover brands like The North Face, Levi's, New Balance, Hoka, and Skechers. Casual fashion, sportswear, designer bags, and children's footwear from baby to junior. Visit our 1,000 square meter store at Centro Comercial Ricardo, Avenida Sorolla, La Nucía, next to Aldi, just 8 minutes from Central Benidorm. Free Time La Nucía. The best brands, now with great discounts.
5: Is your car ready for a true showroom shine? Visit Wash Mundo, the first 30-meter-long car wash

0: On the Costa Blanca, enjoy a fast wash with powerful pre-cleaning assisted by our friendly and experienced car wash team. Spot-free rinsing and perfect drying, all in just a few minutes. No appointment needed. Wash Mundo is open every day from 9 a.m. to 10 p.m. behind Leroy Merlin, next to Comforama in Finistrat. Visit washmundo-carwash.com. Clean, fast, and environmentally friendly with covered vacuum stations for your convenience. Stop by today.
1: Nissa en Kalpen vind je restaurant Casa del Maco. Herontdek de Frans-Belgische gastronomie met de combinatie van mediterrane en vernieuwende invloeden. Laat je onderdompelen in de wondere wereld van wijnen. Casa del Maco heeft een uniek terras met uitzicht op de zee en de Peñón de Ifach. Je voelt je de koning te rijk wanneer je luncht of dineert in deze unieke setting. Meer info op casadelmaco.com. Hannes Galle en zijn team staan klaar om je gastronomisch te verwennen. Het hele jaar geopend.
2: Een keuken koop je niet iedere dag. Ontdek ATM Cocina's IMAS in La Nucía. Kwaliteitskeukens van Hecker. Volledig op maat, alle soorten werkbladen en apparatuur van vrijwel alle bekende merken. En IMAS, ook voor de rest van uw interieur, denken we graag met u mee. Van ontwerp tot

0: In een wereld waarin alles razendsnel verandert,
1: nodigt Trivium je uit om even stil te staan.
0: Om adem te halen.
1: En de wereld vanuit een nieuw perspectief te bekijken. Trivium is geen show.
0: Het is een universeel avontuur voor publiek van alle leeftijden.
1: Muziek, dans en audiovisuele magie.
0: Een zorgvuldig gecreëerde samensmelting, waarbij de wereld deel wordt van de ervaring.
1: Benidorm Palace presenteert Trivium. We hebben allemaal onze eigen magie.
0: Boek jouw Trivium-diner-ervaring op benidormpalace.com of aan de kassa van Benidorm Palace.
2: Dit is Extra FM Costa Blanca. Te ontvangen op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabia. De TuneIn Radio portals en online via extrafm.es.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump claimt dat de VS een grote rol speelde bij het verijdelen van een terreuraanslag op de Britse luchtmachtbasis bij Fairford. Volgens Trump leidde een uitstekende samenwerking met de Britten tot de arrestatie van 5 verdachten. Maar de Britse politie ontkent dat en zegt dat ze alleen afging op een melding over verdachte auto's. Over het motief van de verdachten is volgens de Britten nog niets bekend. De betreffende basis wordt ook intensief door de VS gebruikt, onder meer voor aanvallen op Iran. De beruchte Nederlandse huurmoordenaar Jarell Palm heeft geprobeerd om te ontsnappen uit een gevangenis in het Braziliaanse Rio de Janeiro. Samen met een Colombiaanse medegevangene overmeesterde hij een bewaker en klom hij over de muur. Buiten zou een vluchtteam van een Braziliaans drugskartel hebben klaargestaan. Met behulp van een politiehelikopter werd de Nederlander al snel weer opgespoord en gepakt. Palm zit al 5 jaar vast in Brazilië en verzet zich tegen zijn uitlevering aan Nederland, waar hij nog 20 jaar moet zitten. Ruim 5000 mensen hebben vanmiddag op de Dam in Amsterdam gedemonstreerd tegen de groeiende defensieuitgaven van het kabinet. Volgens de organisatoren gaat het geld voor wapens ten koste van de zorg, het onderwijs en sociale zekerheid. Ook spraken de betogers zich uit tegen de plannen voor een selectieve dienstplicht. De protestmars door de hoofdstad is nog maar het begin. De actievoerders kondigden een vervolgstap aan. Op 20 november organiseren ze een landelijke jeugdstaking. En er zijn 7 doden en 40 gewonden gevallen bij Saoedische luchtaanvallen op een markt in het zuidwesten van Jemen, meldt de televisiezender van de Houthi-rebellen. Onder die gewonden zouden ook 5 kinderen zijn. De aanval volgt op een hevig offensief van de Houthis die deze maand de complete kust en een belangrijke zeestraat in handen kregen. Ook voerden de rebellen al aanvallen uit op doelen in Saoedi-Arabië. Het Saoedische leger strijdt al jaren tegen de Houthis als steun voor de jemenitische regering. Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Morgen krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Bij HCB Denia zorgen we voor uw uiterlijk en welzijn. We lanceren onze nieuwe afdeling plastische en reconstructieve chirurgie met het prestigieuze internationale team van Dr. Refaat Karim. Van cosmetische correcties tot complexe reconstructies. Borst-, gezichts- en lichaamschirurgie, dermatologische en oncologische ingrepen en tevens gynaecologische en urologische reconstructieve chirurgie. Kies voor HCB Denia, omdat we meer zijn dan alleen een ziekenhuis. Camino de Gandia 45. Bezoek onze website hcbhospitalis.com.
5: Servidauto in Altea is uw officiële Mercedes-Benz dealer en garage. Volledige reparaties met vaste prijzen en garantie op alle werkzaamheden door Mercedes-Benz. Servidauto werkt met alle verzekeraars en alle automerken. De reparaties worden uitgevoerd met de Mercedes-Benz Auto Repair technologie. Servidauto aan de Partida Carte Blanche 39 in Altea. Bel ons 965-840-732. Servidauto spreekt uw taal.
6: Inbraak, ziekenhuisopname, autodiefstal.
7: Het klinkt allemaal een stuk minder dreigend als u volledig verzekerd bent. Met Annemieke Rood van MCS Verzekeringen. Die heeft een complete Nederlandstalige staf en kan u dus zonder enige onduidelijkheid verder helpen. Onze directe lijnen met alle grote verzekeraars zorgen voor een up-to-date prijsvergelijking. U betaalt dus altijd het beste tarief.
8: Check onze website en vraag gelijk een offerte aan op www.mcsverzekeringen.com.
9: 3 restaurants, 1 roof. Endless enjoyment. Discover Grizzly's World in Moraida. Be surprised by exquisite sushi and fresh sashimi.
10: experience the bold and vibrant flavors of Mexico, or indulge in Grizzly's much-loved classics. Whether you're looking for a relaxed lunch, a memorable dinner, or drinks with friends, Grizzly's World is the perfect destination for every occasion. Visit grizzliesworld.com. Grizzly's World in Moraida. Three restaurants, one destination, endless enjoyment.
11: Met een

0: Talohia.com or call 900-909-159.
1: Zin in een lekker frietje met, of een ouderwets smakelijke vleeskroket of frikandel speciaal, of misschien je favoriete frisdrank uit Nederland? Kom gezellig langs bij Snackbar Albier aan de Avenida del Albier 7 in de Hoofdstraat, naast de Beach Lounge en de Moonlight. Altijd vers bereid, smaakvol en om van te genieten. Dagelijks geopend, behalve op maandag. Snackbar Albier. Tot snel.
2: Elegance, discretion and high class at Club La Cueva Benidorm. Open 24 hours with private parking. We always guarantee your privacy with our swimming pool area, jacuzzi, suite or terrace with the most beautiful and friendly ladies. Club La Cueva, at your disposal 24/7 in Benidorm at Camille del Palaciet 30 or call 674-070707.
3: U bent niet naar Spanje toegekomen om zorg aan uw hoofd te hebben. Dus uzelf goed verzekeren is geen overbodige luxe. Bobcats Verzekeringen dekt alle risico's af voor Nederlandstaligen sinds 1976. Als je zo lang bestaat, dan heb je verstand van verzekeren. Bobcats.es voor al uw verzekeringen. Uw leven voortaan zonder zorgen in de zon. Bezoek Bobcats Verzekeringen en vraag vrijblijvend een offerte aan. Bobcats.es, Calle de Sardinal 4 in Altea, vlakbij Restaurant Difference.
4: Dit is Extra FM Costa Blanca. Te ontvangen op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabia. De TuneIn Radio Portals en online via extrafm.es.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een ICT-storing veroorzaakt momenteel problemen bij diverse Nederlandse ziekenhuizen. Onder meer het Frisius MC in Leeuwarden en het Brabantse Amphia en Elisabeth II Stedenziekenhuis hebben uit voorzorg digitale systemen en patiëntenportalen uitgeschakeld. Daardoor kunnen patiënten hun gegevens tijdelijk niet inzien. Volgens de ziekenhuizen is er geen sprake van een hack en zijn er dus ook geen patiëntgegevens buitgemaakt. Er wordt nu hard gewerkt aan een veilige oplossing. Het vliegverkeer op het Italiaanse eiland Sicilië is zwaar ontregeld door een nieuwe uitbarsting van de Etna. Vanwege grote aswolken blijft de luchthaven van Catania in ieder geval tot middernacht dicht. Tientallen vluchten zijn al omgeleid en maatschappijen zoals KLM hebben vluchten geannuleerd, waardoor duizenden reizigers vastzitten. De luchthaven roept passagiers op om niet zomaar naar de terminal te komen. De Etna is de actiefste vulkaan van Europa en zorgt al weken voor overlast. De beruchte Nederlandse huurmoordenaar Jarell Palm heeft geprobeerd om te ontsnappen uit een gevangenis in het Braziliaanse Rio de Janeiro. Samen met een Colombiaanse medegevangene overmeesterde hij een bewaker en klom hij over de muur. Buiten zou een vluchtteam van een Braziliaans drugskartel hebben klaargestaan. Met behulp van een politiehelikopter werd de Nederlander al snel weer opgespoord en gepakt. Palm zit al 5 jaar vast in Brazilië en verzet zich tegen zijn uitlevering aan Nederland, waar hij nog 20 jaar moet zitten. En de Amerikaanse president Trump verwacht komende week nieuwe gesprekken met Iran, ondanks dat hij dit weekend een Iraans voorstel over de straat van Hormuz heeft afgewezen. Teheran wilde die belangrijke vaarroute alleen heropenen als de VS vooraf sancties opheft, maar dat noemt Washington onaanvaardbaar. Wel starten er volgens bronnen vanaf morgen opnieuw indirecte onderhandelingen. Iran benadrukt op zijn beurt dat de gestelde voorwaarden hard zijn en ongewijzigd blijven. Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Morgen krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
6: El legendario Cóctel Club de Albir ha vuelto, bajo una nueva dirección, con una imagen renovada y un ambiente completamente nuevo. Cóctel Club está listo para darte la bienvenida de nuevo. Disfruta de una noche exclusiva, excelentes bebidas, música, entretenimiento y una compañía excepcional en un ambiente de lujo. Cóctel Club Albir, un nuevo capítulo, una nueva experiencia y el lugar perfecto para disfrutar de tu noche.
4: Met een

0: Extra FM. Dit is Extra FM Costa Blanca. Te ontvangen op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabia. De TuneIn Radio Portals en online via extrafm.es.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Israël trekt de diplomatieke status in van Nederlandse medewerkers van de ambassade in Ramallah. Volgens de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Gideon Saar, is die maatregel een vergelding voor het Nederlandse importverbod op goederen uit bezette gebieden. Om hoeveel medewerkers het precies gaat en wat voor hen de praktische gevolgen zijn, is nog onduidelijk. Ook de exacte functies van de diplomaten van wie de status nu dus wordt ingetrokken, zijn niet bekendgemaakt. Bij een schietpartij na een ruzie in een illegale stripclub in de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 doden en 4 gewonden gevallen. De 3 mannelijke slachtoffers werden vanochtend door de politie op straat gevonden. 2 mannen en 2 vrouwen zijn met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie liep een woordenwisseling uit op een vechtpartij die met vuurwapens werd beslecht. De gevraagde club in Detroit was al langer in beeld bij de autoriteiten. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. Het vliegverkeer op het Italiaanse eiland Sicilië is zwaar ontregeld door een nieuwe uitbarsting van de Etna. Vanwege grote aswolken blijft de luchthaven van Catania in ieder geval tot middernacht dicht. Tientallen vluchten zijn al omgeleid en maatschappijen zoals KLM hebben vluchten geannuleerd, waardoor duizenden reizigers vastzitten. De luchthaven roept passagiers op om niet zomaar naar de terminal te komen. De Etna is de actiefste vulkaan van Europa en zorgt al weken voor overlast. En een 84-jarige man heeft in het West-Duitse Niederhausen zijn 80-jarige echtgenote doodgereden tijdens het inparkeren. Na een botsing achteruit reed de chauffeur om nog onbekende reden plotseling met hoge snelheid vooruit, waarbij hij zijn vrouw raakte. Die overleed ter plaatse. De man richtte daarna nog een spoor van vernieling aan bij minstens 2 auto's, tuinhekken en een camper. Hij is zelf met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De schade bedraagt ruim een ton. Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Morgen krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Elegance, discretion and high class at Club La Cueva Benidorm. Open 24 hours with private parking. We always guarantee your privacy. With our swimming pool area, jacuzzi, suite or terrace. With the most beautiful and friendly ladies. Club La Cueva, at your disposal 24/7. In Benidorm at

0: Cóctel Club está listo para darte la bienvenida de nuevo. Disfruta de una noche exclusiva, excelentes bebidas, música, entretenimiento y una compañía excepcional en un ambiente de lujo. Cóctel Club Albir, un nuevo capítulo, una nueva experiencia y el lugar perfecto para disfrutar de tu noche.
1: Dit is Extra FM Costa Blanca. Te ontvangen op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabia. De TuneIn Radio Portals en online via extrafm.es.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In het noordoosten van de Verenigde Staten is tenminste één dode gevallen en raakte een zwemmer vermist door een hevige storm. Onder meer in New York en New Jersey is de noodtoestand uitgeroepen vanwege zware overstromingen, stroomuitval en hevige windstoten. Een omgewaaide boom kostte in Brooklyn het leven aan een passant. Vier anderen raakten gewond. Meer dan 3000 vluchten zijn vertraagd of geschrapt. De autoriteiten roepen inwoners op om binnen te blijven. De Zuid-Afrikaanse politie is een grote klopjacht gestart na twee bloedige schietpartijen afgelopen nacht. Bij de zwaarste aanval op een café ten westen van Johannesburg kwamen 17 mensen om en raakten er 15 gewond. De schutters pikten de telefoons van gasten en staken auto's in brand voordat ze vluchtten. Bij een tweede schietpartij bij Kaapstad vielen nog eens 10 doden. Het motief voor het geweld is nog onduidelijk. Zuid-Afrika kampt al langer met extreem hoog vuurwapengeweld. Israël trekt de diplomatieke status in van Nederlandse medewerkers van de ambassade in Ramallah. Ze moeten binnen 7 dagen het land uit. Volgens de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Gideon Saar, is die maatregel een vergelding voor het Nederlandse importverbod op goederen uit bezette gebieden. Om hoeveel medewerkers het precies gaat, is nog onduidelijk. Ook de exacte functies van de diplomaten die nu dus niet meer welkom zijn in Israël zijn niet bekendgemaakt. En bij een schietpartij na een ruzie in een illegale stripclub in de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 doden en 4 gewonden gevallen. De 3 mannelijke slachtoffers werden vanochtend door de politie op straat gevonden. 2 mannen en 2 vrouwen zijn met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie liep een woordenwisseling uit op een vechtpartij die met vuurwapens werd beslecht. De gevraagde club in Detroit was al langer in beeld bij de autoriteiten. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Morgen krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Elegantie, discretie en hoge klasse bij Club La Cueva Benidorm. 24 uur geopend, met privéparkeergelegenheid. Wij garanderen altijd uw privacy. Met ons zwembad, een jacuzzi, een suite of een terras met de meest mooie en vriendelijke dames. Club La Cueva, iedere dag 24 uur geopend. In Benidorm bij Camille de Palacette 30 of bel 674 070707.
4: Met een nummer.

0: legendarische cocktailclub in Albier is terug. Onder een nieuwe leiding, met een frisse nieuwe uitstraling en een compleet nieuwe sfeer, staat cocktailclub klaar om je opnieuw te verwelkomen. Geniet van een exclusieve avond, heerlijke drankjes, muziek, entertainment en prachtig gezelschap in een luxueuze ambiance. Cocktailclub Albier. Een nieuw hoofdstuk, een nieuwe ervaring en de perfecte plek om je avond door te brengen.
1: Dit is Extra FM Costa Blanca. Te ontvangen op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabia. De TuneIn Radio Portals en online via extrafm.es.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Paus Leo heeft tijdens zijn bezoek aan Frankrijk opnieuw toegezegd het kindermisbruik binnen de katholieke kerk vastberaden aan te pakken. De paus sprak 2 uur lang onder 4 ogen met Franse slachtoffers en hoorde hun voorstellen voor betere beschermingsmaatregelen aan. Hij riep de katholieke kerk op om haar eigen tekortkomingen openlijk te erkennen. Het bezoek moet bijdragen aan herstel na een vernietigend rapport over zo'n 330.000 misbruikslachtoffers in de Franse kerkgeschiedenis. Een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon heeft een noodlanding moeten maken in Lyon nadat een powerbank in brand was gevlogen. Bemanningsleden stopten de brandende acculader in een speciale kluis waarna de piloot uit voorzorg uitweek. De passagiers hebben overnacht in een hotel en zijn inmiddels alsnog naar hun bestemming gevlogen. Onlangs was er nog een brand met een powerbank aan boord van een KLM-toestel. Luchtvaartmaatschappijen kijken nu naar strengere regels rond powerbanks in een vliegtuig. In het noordoosten van de Verenigde Staten is tenminste 1 dode gevallen en raakte een zwemmer vermist door een hevige storm. Onder meer in New York en New Jersey is de noodtoestand uitgeroepen vanwege zware overstromingen, stroomuitval en hevige windstoten. Een omgewaaide boom kostte in Brooklyn het leven aan een passant, 4 anderen raakten gewond. Meer dan 3000 vluchten zijn vertraagd of geschrapt. De autoriteiten roepen inwoners op om binnen te blijven. En de Servische president Aleksandar Vučić heeft vandaag zijn aftreden aangekondigd. Daarmee maakt hij voortijdig een einde aan zijn ambtstermijn en maakt hij de weg vrij voor vervroegde verkiezingen. Die worden nu gehouden op 25 oktober. Zijn besluit volgt op maandenlange massale protesten van de oppositie. Eerder deze maand had Vučić het parlement al per decreet ontbonden. Zijn vertrek kwam daardoor voor velen niet meer als een verrassing. Vučić wil straks weer premier worden van Servië. Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Morgen krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Elegancia, discreción y alto standing en Club La Cueva Benidorm. Abierto 24 horas con parking privado. Garantizamos siempre tu privacidad. Comparte piscina, jacuzzi, suite o terraza con las señoritas más bellas y amables. En Club La Cueva, cualquier momento del día sabe a la mejor madrugada. En Benidorm, Camí del Palaciet 30. Teléfono 674-07-0707.
2: Voel je goed met een

0: legendario Cóctel Club de Albir ha vuelto, bajo una nueva dirección, con una imagen renovada y un ambiente completamente nuevo. Cóctel Club está listo para darte la bienvenida de nuevo. Disfruta de una noche exclusiva, excelentes bebidas, música, entretenimiento y una compañía excepcional en un ambiente de lujo. Cóctel Club Albir, un nuevo capítulo, una nueva experiencia y el lugar perfecto para disfrutar de tu noche.
1: Dit is Extra FM Costa Blanca. Te ontvangen op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabia. De TuneIn Radio Portals en online via extrafm.es.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Brancheorganisatie VNLOK van de legale goksites sleept Meta voor de rechter vanwege de massale verspreiding van illegale gokreclames op Facebook en Instagram. 9 op de 10 gokadvertenties op Facebook komen van illegale aanbieders. De VNLOK stelt dat Meta nauwelijks ingrijpt en wil nu via de rechter afdwingen dat deze illegale reclames actief worden geweerd. Dinsdag stemt de Tweede Kamer over een plan om toezichthouder Kansspelautoriteit meer macht te geven om strenger op te treden. Het Franse Rassemblement

Nationaal van Marine Le Pen kan voor het eerst in de geschiedenis een eigen fractie vormen in de Senaat. Na de verkiezingen voor de helft van het Hogerhuis stijgt de radicaal-rechtse partij samen met bondgenoot UDR van 3 naar 14 zetels. En dat is ruimschoots boven de drempel van 10. Partijvoorzitter Jordan Bardella spreekt van een historische doorbraak. Maar de centrumrechtse Les Républicains blijven nog wel de grootste machtsfactor in de Senaat. Paus Leo heeft tijdens zijn bezoek aan Frankrijk opnieuw toegezegd het kindermisbruik binnen de katholieke kerk vastberaden aan te pakken. De paus sprak 2 uur lang onder 4 ogen met Franse slachtoffers en hoorde hun voorstellen voor betere beschermingsmaatregelen aan. Hij riep de katholieke kerk op om haar eigen tekortkomingen openlijk te erkennen. Het bezoek moet bijdragen aan herstel na een vernietigend rapport over zo'n 330.000 misbruikslachtoffers in de Franse kerkgeschiedenis. En een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon heeft een noodlanding moeten maken in Lyon nadat een powerbank in brand was gevlogen. Bemanningsleden stopten de brandende acculader in een speciale kluis waarna de piloot uit voorzorg uitweek. De passagiers hebben overnacht in een hotel en zijn inmiddels alsnog naar hun bestemming gevlogen. Onlangs was er nog een brand met een powerbank aan boord van een KLM-toestel. Luchtvaartmaatschappijen kijken nu naar strengere regels rond powerbanks in een vliegtuig. Het weer, het kan licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke aan zee matige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws. Voel je goed met een

0: elegance, discretion and high class at Club La Cueva Benidorm. Open 24 hours with private parking. We always guarantee your privacy with our swimming pool area, jacuzzi, suite or terrace with the most beautiful and friendly ladies. Club La Cueva, at your disposal 24-7 in Benidorm at Camille del Palaciette 30 or call 674-070707.
1: Elegantie, discretie en hoge klasse bij Club La Cueva Benidorm. 24 uur geopend met privéparkeergelegenheid. Wij garanderen altijd uw privacy met ons zwembad, een jacuzzi, een suite of een terras met de meest mooie en vriendelijke dames. Club La Cueva, iedere dag 24 uur geopend. In Benidorm bij Camille del Palaciette 30 of bel 674 070707.
2: Dit is Extra FM Costa Blanca. Te ontvangen op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabia. De TuneIn Radio Portals en online via extrafm.es.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Brancheorganisatie VNLOK van de legale goksites sleept Meta voor de rechter vanwege de massale verspreiding van illegale gokreclames op Facebook en Instagram. 9 op de 10 gokadvertenties op Facebook komen van illegale aanbieders. De VNLOK stelt dat Meta nauwelijks ingrijpt en wil nu via de rechter afdwingen dat deze illegale reclames actief worden geweerd. Dinsdag stemt de Tweede Kamer over een plan om toezichthouder Kansspelautoriteit meer macht te geven om strenger op te treden. Het Franse Rassemblement National van Marine Le Pen kan voor het eerst in de geschiedenis een eigen fractie vormen in de Senaat. Na de verkiezingen voor de helft van het Hogerhuis stijgt de radicaal-rechtse partij samen met bondgenoot UDR van 3 naar 14 zetels en dat is ruimschoots boven de drempel van 10. Partijvoorzitter Jordan Bardella spreekt van een historische doorbraak. Maar de centrumrechtse Les Républicains blijven nog wel de grootste machtsfactor in de Senaat. Paus Leo heeft tijdens zijn bezoek aan Frankrijk opnieuw toegezegd het kindermisbruik binnen de katholieke kerk vastberaden aan te pakken. De paus sprak 2 uur lang onder 4 ogen met Franse slachtoffers en hoorde hun voorstellen voor betere beschermingsmaatregelen aan. Hij riep de katholieke kerk op om haar eigen tekortkomingen openlijk te erkennen. Het bezoek moet bijdragen aan herstel na een vernietigend rapport over zo'n

Van 330.000 misbruikslachtoffers in de Franse kerkgeschiedenis. En een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon heeft een noodlanding moeten maken in Lyon nadat een powerbank in brand was gevlogen. Bemanningsleden stopten de brandende acculader in een speciale kluis, waarna de piloot uit voorzorg uitweek. De passagiers hebben overnacht in een hotel en zijn inmiddels alsnog naar hun bestemming gevlogen. Onlangs was er nog een brand met een powerbank aan boord van een KLM-toestel. Luchtvaartmaatschappijen kijken nu naar strengere regels rond powerbanks in een vliegtuig. Het weer, het kan licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke aan zee matige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws. Voel je goed met een

0: Elegance, discretion and high class at Club La Cueva Benidorm. Open 24 hours with private parking. We always guarantee your privacy with our swimming pool area, jacuzzi, suite or terrace with the most beautiful and friendly ladies. Club La Cueva, at your disposal 24/7 in Benidorm at Camille del Palaciette 30 or call 674-070707.
1: Dit is Extra FM Costa Blanca. Te ontvangen op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabia. De TuneIn Radio Portals en online via extrafm.es.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Brancheorganisatie VNLOK van de legale goksites sleept Meta voor de rechter vanwege de massale verspreiding van illegale gokreclames op Facebook en Instagram. 9 op de 10 gokadvertenties op Facebook komen van illegale aanbieders. De VNLOK stelt dat Meta nauwelijks ingrijpt en wil nu via de rechter afdwingen dat deze illegale reclames actief worden geweerd. Dinsdag stemt de Tweede Kamer over een plan om toezichthouder Kansspelautoriteit meer macht te geven om strenger op te treden. Het Franse Rassemblement National van Marine Le Pen kan voor het eerst in de geschiedenis een eigen fractie vormen in de Senaat. Na de verkiezingen voor de helft van het Hogerhuis stijgt de radicaal-rechtse partij samen met bondgenoot UDR van 3 naar 14 zetels en dat is ruimschoots boven de drempel van 10. Partijvoorzitter Jordan Bardella spreekt van een historische doorbraak. Maar de centrumrechtse Les Républicains blijven nog wel de grootste machtsfactor in de Senaat. Paus Leo heeft tijdens zijn bezoek aan Frankrijk opnieuw toegezegd het kindermisbruik binnen de katholieke kerk vastberaden aan te pakken. De paus sprak 2 uur lang onder 4 ogen met Franse slachtoffers en hoorde hun voorstellen voor betere beschermingsmaatregelen aan. Hij riep de katholieke kerk op om haar eigen tekortkomingen openlijk te erkennen. Het bezoek moet bijdragen aan herstel na een vernietigend rapport over zo'n 330.000 misbruikslachtoffers in de Franse kerkgeschiedenis. En een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon heeft een noodlanding moeten maken in Lyon nadat een powerbank in brand was gevlogen. Bemanningsleden stopten de brandende acculader in een speciale kluis waarna de piloot uit voorzorg uitweek. De passagiers hebben overnacht in een hotel en zijn inmiddels alsnog naar hun bestemming gevlogen. Onlangs was er nog een brand met een powerbank aan boord van een KLM-toestel. Luchtvaartmaatschappijen kijken nu naar strengere regels rond powerbanks in een vliegtuig. Het weer, het kan licht regenen en het